0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het nieuws op 538. Welcome to Tomorrowland.

0: The sound of Tomorrowland.
1: Dansvrienden van Radio 538, een hele goede nacht. Marnix hier, Tomorrowland One World Radio. Het aftellen naar Tomorrowland in Bomen is begonnen. Nog minder

Tomorrowland van dit jaar. Avojack, Martin Garrix, David Guetta, Our Time bij Radio 538. Tomorrowland One World Radio. En natuurlijk kan hij ook niet ontbreken op de line-up volgende week in Boom, België. Calvin Harris, samen met Jesse. Dit is Satisfied.

Culture, Toxic, 538 Tomorrowland, One World Radio. Even terug in de tijd met de Tomorrowland tijdmachine. Naar 2024, Lost Frequencies, live op het podium. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler. Rock the microphone.

Ramfunk MC's Freestyler Lost Frequency speelde deze op Tomorrowland Mainstage 2024. En van 2024 door naar 2026. Daar komt deze hit namelijk uit. Hagelt je nieuw, Alessa, One Republic, In Your Eyes.

Marcelo, Run, 538, Tomorrowland, One World Radio. Camelfat hoor je zo meteen. Eerste flashback of the week is van onze Duitse vriend Robin Schulz samen met Oliver Tree. Miss You, hoor je nu.

Toka's Miracle. 538 Tomorrowland, One World Radio. Over 1 week zijn we met 538 op Tomorrowland. Jij hoeft helemaal geen seconde te missen als je radio op 538 staat. En het gaaf is, Armin, doen we ook gewoon een show daar. Dit is 538 Tomorrowland, One World Radio. De allerbeste dance hit in de 538 dance nacht. Dit is Kedema, Pretty Green Eyes.

Rise bij 538. De dance-nacht is nog lang niet op zijn einde. Jordi Warners, 5 weken sabbatical, zijn weg teruggevonden naar Radio 538. Je hoort hem zometeen met de weekendmix. Hoor je nu eerst Medusa, Rani, Silence.

0: nieuws. 3 uur.
1: Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de 4e verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim €140.000. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. Zomer op je radio. 538 Weekend.

Swedish House Mafia en Heaven Takes You Home in de 58 Weekend Mix. En, ik zeg het nog maar een keer, dit hele weekend kans op kaarten voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. Het hele weekend luisteren naar 58 en alle info

collega's Lucas en Steve. Je hoorde Heart First. En vanavond nog ook met een eigen radioshow hier op 538. Net zoals Sunder James en Ryan Marciano zometeen. Oftewel, geen reden om je radio van 538 af te halen. Nu, Lost Frequencies. Hier is Live It All.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538! Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanese paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10 uur gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen, maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteravond met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist. En dat was het nieuws op 538.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis.
2: Waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist. En dat was het nieuws op 538.

0: de stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: 5, 2, 8. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1.

0: upgrade van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
7: I want chicken.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
10: 18 plus speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
14: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
18: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
17: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
18: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
19: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Met 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
18: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
19: Geen plus 1, kom alleen. Alle info op 538.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink. Waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Kriskos Amsterdam. Deze week zijn wij 58 favorites.
1: Kriskos Amsterdam. My oh my.

0: 8. En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
1: Had y'all feeling tonight?
0: The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info 538.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
6: Kippie.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen

0: tijdje mee. Plus
1: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur.
5: In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelof Arendsveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open. Alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen. En dat was het nieuws op 538.
6: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A6 richting Emmeloord bij Nagelen 100.5. De A9 dan, Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.7. De A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam. Ook daar staat je op je snelheid te controleren bij 11.3. En bij A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. De A59 dan richting Breda bij 112.0. En de laatste van nu op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daarbij 8.5. Veilige reis.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elk

0: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Zo, goedemorgen. Van harte welkom op de zaterdag alweer. Met onderweg voor je een heerlijke classic van de Backstreet Boys. Ook Dave Tredder komt eraan. Naar Max en Andy Grammer.

Lopez en David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. En over die nacht gesproken, heb je een beetje kunnen slapen met deze temperaturen. Ik moet zeggen, ik heb thuis een airco staan en toch heb ik maar een paar uurtjes kunnen slapen. Heeft te maken met het feit dat ik gisteren een feestje had. Een vriend van me was geslaagd voor het HBO. Die had gewoon wat vrienden en familie uitgenodigd bij hem thuis om toch een beetje te vieren, zeg maar. Hartstikke gezellig was dat. Maar ik zei nog tegen hem, weet je, het is niet zo'n heel uitgebreid feest. Dat betekent dat ik wel rond een uur of, wat is het, 10, uiterlijk 10:30 naar huis ga. Want ik moet 's ochtends wel gewoon weer werken. En om 5 uur gaat die wekker. Ik zei die hartstikke goed, weet je wel. Maar goed, ik weet niet of je wel eens op zo'n feestje bent geweest waarbij het soms net iets te gezellig is. Dat je denkt, weet je, een 30 minuten kan ook nog wel. En dan zit je weer op je horloge te kijken. Ja, 30 minuten ging wel heel snel. Nog een klein 30 minuten erbij, weet je wel. En voor je het weet was het gisteren 2:15. Ik heb de lampen daar gewoon uitgedaan, joh. Dat is helemaal niet eens de bedoeling. Maar goed, uiteindelijk keek ik om me heen, was iedereen weg. Dan zei ik, dan ga ik ook maar, weet je wel. Ja, heel gek eigenlijk. Eén voordeel is, ik drink niet. Nooit. Dus ik zit altijd wel een beetje fris en fruitig. Maar goed, met wat weinig slaap mogen de macht de pret niet drukken, toch? Ik heb in ieder geval weer een hoop goede hits voor je meegenomen. Onderweg voor je een heerlijke classic van de Backstreet Boys. Ook Katy Perry komt eraan. En dit is nieuwe muziek op 538 van Alex Warren. Dit is Passenger.

Hey, ben jij een beetje een kattenmens? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben echt veel meer een hondenmens. Ik heb echt helemaal niks met katten. Mijn ouders hebben thuis twee katten. Ik vind dat echt, ja, ik vind het irritant zelfs. Dan loopt dat bezig op tafel als ik net zit te eten. Dan gooi ik hem weer van die tafel af, weet je wel. Ik vind dat helemaal niks. Er zijn ook een hoop mensen die katten echt adoreren. Katy Perry is daar bijvoorbeeld één van. Die heeft thuis ook een kat met een zeer toepasselijke naam. Katy Perry. Het is echt waar. Het is ook niet zomaar een kat. Het is een beetje de mascotte van de Katy Perry fanbase. En Katy zelf is ook helemaal fan van die kat. Zelfs zo dol dat ze hem in de videoclip die je nu op 35 gaat zien van Roar een klein eerbetoon gaf. In de clip strandt Katy Perry namelijk in de jungle en wordt ze bevriend met alle dieren die er rondlopen en zo. En ze loopt er ook een tijger rond met de halsband. En daarop staat de naam Katy Perry. Dus mocht je er meekijken via TV 538, probeer hem maar eens eventjes te spotten. Dit is

0: Jisoo & Zane bij 538. Je hoorde Eyes Closed. En goedemorgen. Kilian van Luijt hier met Onderweg voor je muziek van Janice Blue. Ook Kensington komt eraan. En als je een groot fan bent van de weekend, moet je echt even goed opletten. Want dit hele weekend geven we namelijk tickets weg voor het uitverkochte concert van de weekend. Volgende week vrijdag in de Johan Cruijff Arena. Als je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-30538. En die oproep... Ja, het kan maar zo zijn dat hij binnen nu en een kwartier voorbij komt.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: Eyewear. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
15: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
17: of binnenkort vertrekt,
18: adios.
17: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie!
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja.
18: En waarom staat er dan BOTI? Social deal. Deals die je niet mag missen.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Deze ochtend begint bewolkt, vooral in het noorden. Maar later vandaag maken de wolken plek voor de zon. En dan wordt het lekker warm. 32 graden kan het zelfs wel worden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, hebben we nog een aantal snelheidscontroles. De eerste op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden, 9.5. De A6 dan richting Emmeloord bij Nagelen, 100.5. De A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk, 56.7. De A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, daar opgepast bij 11.3. Dan de A16 in beide richtingen bij Rotterdam, 10.4. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, 59.8. De A59 dan Den Bosch richting Breda bij 112.0. En de laatste van nu op de A79 Maastricht-Heerlen bij Valkenburg, opgepast daar bij 8.5. 3 minuten over 7:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
23: Goedemorgen. Langs de A4 bij Roelevarensveen woedt een grote brand. Die begon in een schuur en is overgeslagen naar een meubelmakerij. Er zou niemand binnen zijn, zegt de veiligheidsregio. Er is veel rook en de snelweg is nog gewoon open. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man houdt sinds gisteravond een vrouw vast. Wat hij wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. En de Belgen liggen eruit op het WK voetbal. Spanje zette vlak voor tijd de stand op 2-1. In halve finale treffen de Spanjaarden Frankrijk, dat deze week Marokko naar huis stuurde. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
22: 538. Kilian van Luit. Yes, goedemorgen. Onderweg voor je Kensington. En dit is eerst Jealous Blue.

0: Jesse G en B.O.B. bij 538. Je hoort de Price Tag.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: En over prijzen gesproken. Heb je The Weeknd al een keertje live gezien? Nee, nog niet. Echt, dit is je teken hoor. Dat is zo waanzinnig vet. De muziek die hij maakt is natuurlijk al vet als je het een beetje kent. Maar de hele show eromheen, daar kan echt, misschien geen artiest tegenop. En dat is goed nieuws, want dit hele weekend en aankomende week hier maak je bij 538 kans op kaarten voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. Volgende week vrijdag staat hij daar, voor aankomende vrijdag eigenlijk. En als je de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. Dan gaan we op zoek naar beller 102. Ben je beller 102, dan win je 2 tickets. Ja, en ik zou zeggen, hou die telefoon maar goed bij de hand, want die oproep die kan zomaar komen.
2: What up, it's The Weeknd.
1: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-30538.
0: Maar ja, dat is ook toevallig zeg. Pak je telefoon en bel naar 0909-30538 om te gaan op zoek naar beller 102.

0: 538 met nieuws van Flair. Je hoort het door het oog van de nacht.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Hey Jeroen, hoe groot ben jij van The Weeknd?
2: Nou, mijn dochter is vooral fan van The Weeknd.
0: Oh, dus jij belt helemaal niet voor jezelf?
2: Ik bel voor mijn dochter.
0: Wat leuk zeg. En hoe oud is je dochter?
2: Die is 11.
0: 11 jaar. Oh, echt?
2: Ja. Ja.
0: Oh, wat schattig joh. Maar stel je voor, je wint zo meteen die kaart, hè Jeroen. Hoe ga je tegen haar vertellen?
2: Nou ja, ze ligt nu nog te slapen. Maar ik denk dat ik dan heel even snel naar kantoor race. En even een mooi dingetje uitprint. En dan gaan we er verrassen.
0: Oh, jij gaat het echt helemaal op de oldschool manier aanpakken, zeg maar. Helemaal,
2: ja, natuurlijk.
0: Helemaal zo'n geplastificeerd papiertje van je gaat naar The Weeknd.
2: Ja, als ik ga winnen, dan moeten we er even wat leuks van maken. Even een momentje van maken.
0: Maar heb jij nog andere kinderen?
2: We hebben 3 kinderen in totaal, ja.
0: 3?
2: Mijn zoon en 2 dochters.
0: Krijg je dan geen ruzie met ze, dat je dan je dochter meeneemt in plaats van hun?
2: Nee, dat komt wel goed. Die komen niks te kort, hoor.
0: Oké, nou dan heb ik goed nieuws voor je, Jeroen. Je bent beller onder 2!
2: Ja, gaaf man, kikken. Echt fantastisch dit.
0: En gefeliciteerd jongen, je wint 2 tickets voor The Weeknd op 17 juli in de Johan Cruijff Arena. Je gaat je dochter dus meenemen. Je gaat zo meteen naar kantoor racen om dat even te plastificeren.
2: Ja, zeker weten.
0: En de grote vraag is, ga jij zelf mee of gaat je vrouw mee?
2: Oeh, daar gaan we nog heel even overleggen, dat weet ik niet.
0: Dat wordt wel ruzie hoor ik al.
2: Ja, nou misschien. Komt goed.
0: Ja?
2: Ja, super man, dankjewel.
0: Geen echtscheidingen zo meteen dankzij dit?
2: Nee hoor, absoluut niet.
0: Okay,
2: nee hoor.
0: Gelukkig jongen. Hey Jeroen, veel plezier daar.

0: Faithless en Bieber Rexha bij 538. Die hoorden een nieuwe Religion. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilians Kansloze Kennisquiz. Twee kansloze kennisfeitjes heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar, aan jou de vraag: welke van de twee is waar? Ja, en mocht je hem net gemist hebben, de oproep voor The Weeknd. Je kunt het hele weekend nog kaarten winnen. Dus ook zometeen bij het beste van de 538 ochtendshow. Jouw kans.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister dit weekend naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
3: Had y'all feeling tonight?
2: The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info 538.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Autodiscounter.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heer. Heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
12: De 5 van het bedrijf.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert. Bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
14: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Hey, jij daar.
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
22: 538 nieuws.
23: 8 uur.
24: In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Er raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen.

0: Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen twee woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Voor een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister met een flitser op de A6 richting Emmeloord bij Nagelen 100.5. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. De A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. En op diezelfde weg richting de A10 Noord bij 4.3. Op de A28 Amersfoort-Zolle bij Hulshorst 59.8. De A59 dan Breda richting Breda bij 112.0. De A67 richting Eindhoven bij Eersel 6.5. En de laatste viel op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daarbij 8.5.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook de nieuwste Bruno Mars komt eraan. En dit is eerst Teddy Swims en Tones and I.

Ben je ooit wel eens op een afterparty beland? Ik had hier graag over willen kunnen meepraten, maar de afterparty haal ik vaak niet eens. Dan ligt de opa alweer lekker op één oor. Maar afgelopen weekend was er een grote afterparty na het concert van Bruno Mars. Een officiële afterparty in een Amsterdamse club. Daar moest je entree voor betalen, €20. En toen dachten veel fans, nou weet je, misschien komt Bruno Mars zelf ook nog even langs. Het wordt georganiseerd door de organisatie van Bruno Mars. Maar goed, die kans die bleek ongeveer net zo groot als een lege trein midden in de spits. Weet je wel, Bruno Mars liet zich echt niet zien. Mensen stonden urenlang in de rij voor een drankje. En op social media vroegen bezoekers zich uiteindelijk af waar ze nou uiteindelijk voor betaald hadden, die €20. Want zo heel veel gebeurde er eigenlijk niet. Dus laat dat een les zijn. Als je avond een hoogtepunt heeft, ga daarna lekker meteen naar huis.

De nieuwste van Bakermat, je hoorde I Love Life. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, hoe warmer het buiten is, hoe hoger de zonnekracht. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij deze extreme hitte. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Hoe warmer het buiten is, hoe hoger de zonnekracht. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. En als je denkt dat stelling 2 waar is, strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2. Hoor je zo meteen het antwoord. Eerst is dit Eva Max.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Hoe warmer het buiten is, hoe hoger de zonnekracht. Of denk je dat stelling 2 waar is? Strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen dat antwoord, net zoals Shakira en de nieuwste van Somber. Even bollen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
17: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
18: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
17: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
18: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
19: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
18: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
19: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
21: Wie feest in Bobbejaanland deze zomer? Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
24: Ja, laatste kans.
23: Nog één keer brullende motoren.
24: Ja,
23: dit mag je niet missen.
24: Oh.
23: Daar moet je bij zijn.
24: Naar binnen.
23: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
24: Ja.
23: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
0: Goedemorgen. Deze ochtend begint bewolkt met lokaal wat mist, vooral in het noorden. Maar later vandaag veel plek voor de zon en temperaturen tot wel 32 graden. Als je weer update door de weg met Flitsmeister, met nog een vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhaus, tussen Oud-Dijk en Duitsland, naar 10 minuten. En flitsen is een hoop. Eerst op de A1 richting Hengelo bij de Lutte 177.2, dan de A8 richting Beverwijk bij 10.3. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.7, dan de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 4.3. En op dezelfde weg bij 11.3 nog een keer. De A13 Rotterdam-Rijswijk bij Rotterdam 15.8, op diezelfde weg bij Delft 8.2. De A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 58.9. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.8. De A59 dan richting Breda bij 112.0. En de laatste van nu op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, opgepast daar bij 8.5. 8:55, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. In een supermarkt in Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw vast. Ondanks de inzet van een speciaal politieteam lijkt het erop dat er nog niet veel ontwikkelingen zijn. Rond de winkel zijn veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht, voor de derde keer deze week. Zeker 10 mensen raakten gewond, ook een kind. Er ontstonden branden en gebouwen raakten beschadigd. En president Trump heeft Iran gewaarschuwd voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Volgens Trump is daar meerdere keren mee gedreigd, maar hij komt niet met bewijzen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
3: 538, Kilian van Luit.
0: Met zometeen het antwoord op Kilian's kans aan zijn kennisquiz. Eerst Sommieu.

0: Shakira, je hoorde Die Die. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 deze ochtend is: hoe warmer het buiten is, hoe hoger de zonnekracht. En stelling 2, strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte. Meerte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun jij nog een beetje genieten van het mooie weer vandaag of moet je werken?
1: Nou, ik moet eerst even werken, maar vanmiddag kan ik genieten van de zon.
0: Lekker zeg, want tot hoe laat moet je vandaag?
1: 12 uur.
0: 12 uur, wat voor werk doe je dan?
1: Ik werk in het ziekenhuis als fysiotherapeut.
0: Oh, lekker. En je hoeft maar tot 12 te werken omdat het altijd op een zaterdag is, heb je een verkorte dienst of zo?
1: Ik moet de patiënten zien die er zijn en als het klaar is mag ik naar huis.
0: Oh.
1: Dus niet zo druk vandaag.
0: Nou, wat lekker zeg. En wat zijn de plannen vanmiddag dan? Terrasje op, de koelte opzoeken bij een plas of bij de strand?
1: Nou, ik denk lekker in de tuin.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, lekker. Zo'n opblaasbadje heb je die ook?
1: Die heb ik niet, maar kan nog geregeld worden.
0: Nou, lekker zeg. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 is: hoe warmer het buiten is, hoe hoger de zonnekracht. En stelling 2 is: strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte. Welke van de twee is waar, denk je?
1: Nummer 2.
0: En waarom?
1: Het is laatst bij jullie voorbij gekomen op de radio.
0: Oh, een trouwe 538-luisteraar die het gewoon weet. Nou, lekker zeg. Je hebt het hartstikke goed.
1: Cool.
0: Mocht je nu een strooiwagen zien rijden, heb je geen paniek te hebben. De chauffeur is inderdaad niet verdwaald. Bij extreme hitte kan asfalt zo warm worden dat het zacht en plakkerig wordt. Wat super gevaarlijk kan zijn. En slecht voor het wegdek is, wat dan sneller kapot gaat. En ik ben niet scheikundig aangelegd of zo. Maar ik heb me laten vertellen dat zout vocht aantrekt. Waardoor het wegdek afkoelt. En dat zorgt ervoor dat het asfalt niet maar aan je autobanden blijft kleven. En dat het een stuk veiliger is. Toch weer iets geleerd, hè Meerte?
1: Absoluut.
0: Lekker zeg. Hey, het slaapmasker komt je kant op, die heb je gewonnen als dank voor het meespelen.
1: Thanks.
0: En dan wens ik je heel veel plezier vandaag nog in de zon, zo meteen naar 12.
1: Dankjewel.
0: Doei, Meerte.
1: Doei.
0: Het is deze van 538 met onderweg voor je de nieuwste somber. Ook Justin en Jack Style komen eraan. En dit is eerst Meja.

0: Justin, Jack Style.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: Je hoorde Turn the Lights Off. En zometeen aan 9 hier op 538 is het weer tijd voor het beste van de 538 ochtendshow. Het de hoogtepunt eigenlijk van Tim, Rick, Niels en Florentien. Je gaat ze allemaal nog een keer voorbij horen komen. Zo ook het opmerkelijke verhaal van Florentien afgelopen week. Haar ramen sprongen namelijk ooit een keer kapot op de snelweg door een vrachtwagen met een klapband.
2: Ja. Heb jij gehad of Flo? Of
3: nou, nee, jouw achterraam. Ik reed en,
2: dat was de vrachtwagen
3: naast mij had een klapband. Dus mijn ramen die...
2: Zo, dat vond ik heftig.
3: Ik schrok me kapot.
4: Maar die ontplofte
3: echt. Allemaal glas in mijn gezicht.
2: Ja. Ja, jouw zijramen sprongen eruit. Ja.
4: Zo.
3: Ja, dat was heel eng. Maar ja, gelukkig kon ik gelijk dat laten repareren. Maar je schrikt.
2: Maar ben jij doorgereden met die kapotte ramen?
3: Ja, ik ben gelijk naar de
4: car gegaan. Had je het in de gaten? Gegaan.
3: Ja.
0: Dit en meer hoogtepunten zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow. En dit is One Republic en I Ain't Worried. I don't know.

0: gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl, dat doe je goed! Vibra.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Ontdek de full hybrid range van
9: 150 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft

0: honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
16: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 9 uur.
21: In Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 22:00 gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de 3e keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
22: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 11 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum bij Hagenstein, 5 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen, ook een vertraging bij de grens van 7 minuten. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen, A1 grens met Duitsland richting Hengelo, 177.2. A6 Jouren richting Emmeloord, 281.6. A9 Alkmaar richting Haarlem, 56.7. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel, 11.3. A28 Amersfoort richting Zwolle, 59.8. A59 Den Bosch richting Breda, 112.0. En ook oppassen, A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.5.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
23: Deze week in de bonus, alle Bertolt.

0: gratis. En tickets voor Moulin Rouge the Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
10: En goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook Davine Michel hoor je zo meteen na Michael Jackson.

Michel en Stil Champagne bij 538. Goedemorgen, zaterdagochtend. De lekkerste start van je weekend met de hits van 538. En een terugblik op de afgelopen week met Tim Brikniels en Florentien. Je hoort iedere werkdag vanaf 6 uur. En deze week groot nieuws over gezinsuitbreiding. Dit uit sowieso. 538.

0: 538 in het beste van de 538 ochtendshow. Deze week kregen Rob Jetten en Mark Rutte een wapen, een revolver, van de Turkse president Erdogan. Donald Trump was deze week ook in het nieuws. Er moest een rode kaart worden ingetrokken voor de Verenigde Staten op het WK voetbal. Had uiteindelijk niet zoveel nut. Uiteindelijk werden ze er toch uitgeknikkerd door België. En nog meer groot nieuws deze week in de 538 ochtendshow.
1: Hey, en dan even iets bijzonders, want wij hebben leuk nieuws te delen. Eigenlijk een beetje babynieuws hier in de ochtendshow. Want een van ons krijgt de gezinsuitbreiding.
2: Ik heb een kleine baby.
1: Jij hebt hem al.
2: Nou, het is natuurlijk een hondje. Want ik ben een beetje te oud om nog natuurlijk een baby te krijgen. Maar ik heb een kleine toypoedel. Super schattig.
3: Ja, wat is een toy?
2: Dat is een klein, een mini poedel eigenlijk.
3: Oké. En hoe mini is mini?
2: Nou, hij weegt 1,8 kilo.
1: Oh, dat is wel heel klein.
2: Het is echt heel klein.
3: Een beetje kat weegt meer.
2: Het is een klein beertje. Oh, het is zo schattig en knuffelig en heel lief. Echt super schattig.
1: Maar neem ons even mee in het proces,
2: ik heb natuurlijk geen kinderen meer thuis. En we wonen samen.
3: Emptiness.
2: En ik vond het wel heel erg leuk om een beetje emptiness iets te hebben. Om te knuffelen, om voor te zorgen. Emiel was aanvankelijk wat minder enthousiast.
1: Emiel is jouw man, hè?
2: Emiel is mijn man. Ja. Maar goed, uiteindelijk is hij overstag gegaan. En heeft hij ook gezegd van, leuk, we gaan het gewoon doen. Dus wij hebben zo'n kleine toypoedel aangeschaft. Hij is nu 4 dagen bij ons.
3: Wat kostte de poedel? Wat is dat nou?
1: Ik denk duizend.
2: €950.
3: Oh ja.
1: €950 voor een poedel.
2: Dat is vrij gemiddeld voor een toypoedel.
3: Zo. Maar hoe groot wordt een toypoedel uiteindelijk?
2: Maximaal 4 kilo ongeveer.
3: Oké, dus er zit wel iets groei aan.
2: Ja, ongeveer dus niet, 20 centimeter hoog.
3: Oh ja.
2: Maar het is nu nog echt een dropje. Een heel klein, echt een schatje is het. Maar goed, hij moet natuurlijk wel opgevoed worden.
3: Och.
2: Ik merk nu al, hij is nu 4 dagen bij ons.
3: Ja. Beneden slapen naast de bench, toch?
2: Ik vind het best wel lastig, hoor. Want hij, je moet hem inderdaad wennen aan zo'n klein reistasje hebben dan. Waar hij in moet gaan slapen. En dan gaat hij piepen. En we hebben al best wel onenigheid ook over de opvoeding. We hebben al dikke ruzies gehad.
3: Oh nee,
1: ruzie?
2: Ja.
1: Met je man?
2: Maar het zijn gewoon kleine dingen. En
3: wel op de bank, niet op de bank, wel op het bed.
2: Bijvoorbeeld, hij zei gisteren tegen mij van, ik heb een bench besteld voor in de auto als we de hond moeten vervoeren.
1: Ja, vind ik heel logisch.
2: Hij moet dan in de bench.
3: Ja, is toch ook veilig?
2: Ik zeg, een bench.
1: Ja, jij wil hem op schoot natuurlijk.
2: Nee, dat wil ik ook niet. Maar een bench heeft echt zo'n kooi gekocht.
3: Ja, moet jij daar niet in? Dat een toypoedel straks naast hem zit.
2: Ja. Een mini poedeltje toch niet in een mega bench stoppen?
3: Dat moet
2: je evenwicht bewaren. Ja, is veilig. Ik zeg, ik ga dus zo'n kussen kopen. Je hebt zo'n zachte kussen met randen.
3: Ja.
2: Waar die heerlijk in kan liggen. Wordt vastgemaakt aan de stoel.
3: Oh, wat goed.
2: Ja, hij zegt, die is niet veilig genoeg. Ik zeg, wel, want er zit ook nog een riempje aan. Dit soort dingen. En dan zegt hij van, ik ga toch niet zo'n beestje, zo'n klein beestje in zo'n bench doen? Nou, dan zegt hij, jij kan niet opvoeden, want jij hebt een paar honden gehad. En dat is totaal mislukt.
3: Ja,
2: ik zeg, maar...
3: Dan heeft hij niet over je kinderen, hè?
2: Nee, hij heeft het dan over mijn andere honden die niet luisteren.
1: Maar
2: zegt
1: ik denk
2: hij.
1: Dat jij niet consequent bent, denk ik.
4: Nee, je bent echt zo'n.
3: Ik denk wel dat je zwicht voor de liefde voor zo'n klein hondje. Ja, dat
2: ik
3: gewoon
2: ben meer
3: zo
2: van het
3: vertederend
2: knuffelen,
3: is.
2: Ja. En ook bijvoorbeeld als hij in dat slaaptasje, daar moet hij dan in zitten, dat is afgesloten. Ja, gaat hij piepen? Nou, zegt Emiel. Laten we gewoon piepen.
3: Maar er zit wel een raampje in.
2: Dus hij kan wel naar buiten kijken. Hij vindt het niet leuk, maar hij moet toch slapen. Hij moet 20 uur, 18 uur rust hebben op een dag.
3: Zo. Maar ik kan me herinneren dat wij volgens mij nog een soort namenverkiezing hebben gedaan.
2: Ja.
3: Hier in de uitzending. Een drietal namen. Ik ben de namen heel even kwijt die we toen hadden.
1: Ook niet.
2: Billy was er eentje.
3: Ja.
1: Ja. Linus. Kan ik
2: Linus was er één.
3: Ja.
1: En Peppy.
2: Peppy,
3: ja.
2: En het is Billy geworden.
3: Het is Billy
2: en hij
3: geworden.
2: Heeft ook een eigen Instagram account.
3: Nee!
1: Ach.
2: Maar ik heb...
3: Nou, deel het account.
1: Nee, wel.
2: Toypoedel op zijn Engels. Ik doe het maar in het Engels, want ik hoop dat hij groot... Ja, toch wel een beetje bekend wordt.
1: Nou, ik zie hier toypoedel de Instagram naam, maar ik vind het toch knap als je die kan...
3: Wat is het in het Engels dan? Ja, toypoedel.
2: Met twee O's. Toypoedel.
1: Dubbel O en dan is het D-L-E.
2: Ja, en dan Billy. Gewoon met IE aan het eind.
3: Och, wat ingewikkeld.
1: Het is
3: allemaal.
1: Een super ingewikkeld, want je hebt Billy weer op zijn Nederlands geschreven.
3: Ja.
2: Nee, want hij heet eigenlijk Billy Nelson.
3: Billy Nelson. Van Willy Nelson.
2: En ik heb gekeken naar Willy Nelson, is ook met IE.
1: Oh, dus het kan wel.
2: Het kan wel.
1: Maar dit toypoedel, mijn poedel op zijn Engels dan en Billy.
3: Poedel.
2: Billy Nelson.
1: B-I-L-L-I-E.
2: En als we kwaad zijn, dan is het natuurlijk Billy Nelson.
1: Maar kan je niet een korte Instagram-naam bedenken? Dit is wel ingewikkeld, hoor.
2: Ja? Ja, ik heb nu al dit. Maar goed, ja, maar
3: ik zou iets van flowpoedel doen of zo. Of,
1: nou.
2: Ja, ik ga het niet meer veranderen.
1: Oké. Okay.
3: Hoeveel volgers heb je al op de poedel?
2: Ja, 70. Dus ik hoop echt, please jongens.
3: Maar dat kan je nog veranderen. Het is te ingewikkeld in naam.
1: Ja, ik denk ook dat hij je wat lastig communiceert.
2: Nou, nu al 118.
1: Kijk. Nou,
2: het gaat lekker snel.
1: Toch mensen die het kunnen vinden.
2: Maar goed, opvoeden is nog wel een ding. En Emiel klaagt natuurlijk ook.
3: Maar je moet s'nachts ernaast liggen, toch?
2: Ja. Ja, hij ligt nu nog in dat afgesloten mandje naast ons bed.
1: Ja.
2: Als hij gaat piepen, ja, dan even de hand erbij. En dan.
3: Oh ja, en bij de toypoedel?

0: 538. Bruce Springsteen en Born in the USA. Goedemorgen, dit is het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen bellen met Peter Heerschop. Ik ben benieuwd of jij het antwoord weet op deze vraag van hem.
1: Even kijken of jullie de hoogte van de boete weten bij overtredingen. Naakt je mobiel vasthouden tijdens het rijden.
2: Naakt?
3: Oh, kan dat? Ja.
0: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
4: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
5: moet je eerst even boven op je hoofd kijken. Dat scheelt weer zoeken.
6: Fijne zomer allemaal.
0: Ah, ja! Waar je ook bent, de zomer vier je samen met Radio 538.
6: En de 538 lekkerste zomerhits.
0: De zomer, top 538. Komende week vanaf 12 uur.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Stories are true.
20: The story has just begun.
0: Disney's Vaiana, kom tot leven.
21: See her light up the night in the sea. She calls me.
22: Are you ready to be the hero?
0: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Even bollen, idee.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: 538 Marnix Westhuis.
7: Goedemorgen, Shepard. Hoor je zo meteen. Calvin Harris en Jesse.

Shepherd en Symphony bij Radio 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen bellen met Peter Heerschop. En dit hele weekend jouw kans op tickets voor The Weeknd. Volgende week vrijdag is hij in Nederland. Jij kan erbij zijn. Check 538.nl. Dan weet je hoe je wint.

0: Fit en Nylo One. Drive 7, het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend tot aan de lunch. De hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. En iedere maandagochtend om 10:15. Bellen zij met Peter Heerschop.
1: Even bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter.
2: Hallo.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ben je uitgelaten, Peter?
2: Ja, dat klopt. Ik ga bijna op vakantie.
0: Ah, kijk, lekker. Dan snap ik het. Met wie ga je?
2: Ik ga met mijn eigen vrouw.
0: En dan toch nog zo uitgelaten.
2: En dat wist ik, hè, dat die zou komen. En zo hoort het ook. Ja. Maar jullie werken nog? Drie weken?
0: Ja, drie weken.
2: Nou, dan... hey, eerst eventjes... ik heb een paar dingetjes. Ik kreeg bijvoorbeeld de grote boete special onder ogen. Even kijken of jullie de hoogte van de boete weten bij overtredingen.
0: Oh, dat vind ik leuk.
2: Ja. Dus, maar houd voor jezelf even bij. Hè, dat je denkt, oh, dat had ik goed. En dan krijgen we straks wel een winnaar.
0: Ja.
2: Ja. Wat is de boete bij je mobiel vasthouden tijdens het rijden?
0: Ik schrijf hem op.
3: 400, oh, mocht niet zeggen.
2: Nee. Ja, jij mag wel zeggen. Zeg gewoon.
3: 450 euro.
0: Ja, meer dacht ik zelfs. Ik dacht 476.
2: Nee,
0: ik denk 490.
2: Ja, het is 440, maar even kijken wat je naakt recreëren buiten de aangewezen gebieden.
0: 260.
4: Nee, niet zoveel.
2: Nee, is niet zoveel.
4: 30.
2: Nee, joh. 95.
0: Okay. Nou.
2: 95. Naakt je mobiel vasthouden tijdens het rijden.
3: Naakt?
4: Oh, kan dat?
2: Ja, dat is opgeteld, hè? Dat is 535 euro. Je hond langdurig laten blaffen of ermee dreigen.
4: 150 euro.
2: Ja, bijna goed. 160 euro. Ik reken het goed, hoor. Ja, je mag er 20 na zitten.
0: Ja.
2: Dus naakt dreigen met je hond buiten de aangewezen gebieden. Dat is 245 euro. Je moet dingen optellen, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Als fietser niet stoppen voor rood.
0: Oei.
3: 90.
0: Ja, zoiets denk ik ook. 90 euro.
2: Het is 120.
0: Zo.
3: Oh.
2: Vraag van een luisteraar. Waarom kreeg ik dan een boete van 215 euro? Nou, dat komt omdat je waarschijnlijk naakt door rood fietste buiten de aangewezen gebieden. Nou, dan kom ik bij rare hoge boetes.
0: Ja.
2: Stoepkrijten.
0: Krijg je daar een boete voor?
2: Ja, 170 euro.
0: Nee.
2: Stoepkrijten, 170 euro, want het valt onder het bekladden van de openbare weg.
0: Ach.
2: Kinderen van 3 die lekker zitten te stoepkrijten. Bam, 170 euro. Mag je hopen dat ze wel een luier en een hemd aan hebben? Anders komt er naakt recreëren bij. Bramen plukken of bessen of paddenstoelen. Bramen plukken.
0: Oeh. Ja, ook 60 euro.
2: 110 euro voor bramen plukken. Kennen jullie iemand die ooit een boete heeft gehad voor bramen plukken?
3: Nee,
2: ook niet. Nee. Zonder redelijk doel rondhangen.
3: Dat kan, ja. 250 euro.
2: Zonder redelijk doel rondhangen. Dat is voor de meeste mensen thuis.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dat is 110 euro.
0: Oh.
2: Per dag dus, hè?
0: Ja, ja.
2: Ja. Nou, en dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen.
3: Nou ja,
0: waarom zou je dat doen?
3: Wie doet dat nou?
2: 470 euro.
0: Zo.
2: Maar wie vist er met levende vogels?
0: Ja, ik wist niet dat dat kon.
2: Nee, dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan. Die happen er zo een karappertje uit, hoor.
0: Ja, ja, ja.
2: 470 euro. Even in andere landen, Frankrijk, met teenslippers in auto rijden.
0: Ja, dat is veel.
2: Nee, dat valt mij. 35 euro.
0: Oh.
2: Maar in Spanje 200 euro.
0: Zo.
2: Teenslippers achter het stuur. En je bent bij een ongeluk niet verzekerd. Oortjes in Frankrijk 135 euro. De hoogste boete in Europa, en dat is in Frankrijk, seksuele vertoning in het openbaar.
0: Mm.
2: 15.000 euro.
4: Zo, ja.
0: Dat is een hoop geld.
4: Ja, dat is op het strand komt dat wel eens voor.
2: Ja, en dan is het 15.000 euro.
0: Maar dat is als je de liefde bedrijft in het openbaar.
2: Ja, ongelooflijk, man. Ik was een keer in Frankrijk. Ik zat gelijk op 45.000 euro. Nou, tot zover de boetes. Nu iets minder leuks voor Nederland. De WK.
0: Ja.
2: Ja, jullie hadden het er ook al over. En ja, ik ging er vorige week nog vanuit dat Oranje zou winnen van Marokko. Nou, dat heb ik dus verkeerd ingeschat. Maar ik ging er vanuit dat we gewoon vooral op de aanval zouden gaan spelen. Maar goed, we lagen er dus snel uit. Andere grote landen ook steeds met de hakken over de sloot. Engeland won krap met 2-1 van Congo, met 3-2 van Mexico. Argentinië met de verlenging met 3-2 van Kaapverdië. Portugal in de 94ste minuut op het tandvlees onterecht met 2-1 langs Kroatië. Dan zeg ik, nieuwe regel. Wij stonden met Oranje tot de 92ste minuut 1-0 voor tegen Marokko. Ik zou dus zeggen, laat Oranje ook gewoon weer meedoen.
4: Ja.
2: Nou, veel krampachtiger kan ik de uitschakeling niet verwoorden. Maar goed, ik heb tot nu toe inderdaad toegegeven wat dingetjes verkeerd voorspeld. Kom ik nu met mijn goede voorspellingen.
5: Oké. Okay.
2: Ja. In de halve finale, deze WK, komen Argentinië, Spanje, Noorwegen en Marokko.
5: Hey.
2: Tenminste, dat hoop ik. Maar als er geen rekening wordt gehouden met wat ik hoop, dan wordt het Argentinië, Spanje, Frankrijk en Engeland. De finale zal gaan, komt-ie, tussen Marokko en Noorwegen.
5: Nee.
2: Ja, tenminste, dat is wat ik hoop. Maar als daar geen rekening mee wordt gehouden, dan wordt het Spanje, Argentinië. Of Frankrijk, Engeland. Ik weet het gewoon niet. Nee. En dat mag ook. Ik hoef niet alles te weten. Want de komende week ga ik op vakantie en vroeger was het toch, waar ga je heen op vakantie? Nou, dat is nu een vraag, hè, voor heel veel mensen. Vraag zeiden ze, nou, ik ga even lekker naar de zon. Ja, we gaan naar de zon. Ja, Spanje, Italië, Griekenland, dat is bloedheet in de zomer. Kun je ook zeggen, nee, we blijven in eigen land. Dat is tegenwoordig bloedheet in de zomer.
3: Ja.
2: Engeland, Schotland, Ierland, kan je doen. Heel mooi. Is tegenwoordig bloedheet in de zomer. Scandinavië, IJsland, Nova Zembla, Antarctica. Bloedheet in de zomer. Dus waar we ook heen gaan, het is bloedheet. Maakt niet uit. Goed insmeren. En bedenk, maak de zin maar af. Het maakt niet eens zoveel uit waar je heen gaat. Uiteindelijk gaat het namelijk vooral om de mensen met wie je bent.
3: Mooi,
2: hè? Nou, dus waar je ook heen gaat, geniet. Smeer je goed in. Pas op voor boetes. Jullie werken nog een paar weekjes door. Ik niet. Ik spreek jullie ergens in augustus. Ik heb er nu al zin in.

0: Club Can't Handle Me bij 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen krijg je een paar goede tips om de kans zo klein mogelijk te maken om opgelicht te worden op vakantie.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister dit weekend naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
16: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Lidl.
15: Met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
16: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk

0: iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor. De 5 van
1: het bedrijf. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden? Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Gemakkelijk retour.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst en daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
6: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Ringvaart Aquaduct. Een auto met pech daar zorgt voor 5 minuten vertraging. A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens, 11 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen, ook bij de grens, 10 minuten. A15 Ridderkerk richting Nijmegen bij de brug over de Linge. 37 minuten vertraging, sterkte als je erin staat. A27 Utrecht richting Gorkum bij Hagestein, 7 minuten vertraging. En de A59 Zonzeel in richting Van Os bij Walwijk, 7 minuten vertraging. Deze zaterdag wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppas op de A9 Alkmaar richting Haarlem, 56,7. En ook oppassen A27 Hilversum richting Almere, 102,7. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
7: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje.

0: En ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Westhuis.
2: Goedemorgen, de lekkerste start van je zaterdag met het beste van de 538 ochtendshow. Somber, zometeen.

Tiebreaker in het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen een paar hele goede tips om de kans zo klein mogelijk te maken om opgelicht te worden tijdens je zomervakantie. En over zomer gesproken, heb je de weerapp toevallig al geopend? Dan heb je waarschijnlijk gezien dat er een mini-hittegolf op komst is. En daarom hoor je vanaf maandag de zomertop 538. Iedere werkdag vanaf 12 uur de lekkerste zomerhits. En zeg je zomer, zeg je Eric Iglesias.

0: van de 538 ochtendshow. Timmerik Nielsen, Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. En deze week in het nieuws bij Florentien gaat het over oplichters op vakantie. En de vraag ontstaat, joh, als je naar de 538 ochtendshow luistert, ben je wel eens opgelicht? Nou, daar werden wat reacties op gegeven. En als je dus nu ook een beetje goed oplet, dan heb je gelijk een paar goede tips om die kans zo klein mogelijk voor jezelf te maken als je deze zomer op vakantie gaat. En een van de gedupeerden op een zomervakantie die dus wel is opgelicht, is Ricardo.
1: Goedemorgen.
2: Jij bent op vakantie wel eens opgelicht?
1: Ja, nogal, ja.
2: Wat is er gebeurd?
1: Lekker op vakantie in Kuşadasi, dat is in Turkije.
3: Ja, Kuşadasi.
1: En wel een hele mooie plaats, ik zeg helemaal niks mis mee, maar dat was in de gulden tijd nog.
2: Oh.
1: Dus er was een hele periode dat Turks goud zeg maar best wel wat opbracht in Nederland.
2: Ja, ja.
1: Dus ik ben eigenlijk helemaal gek laten maken door een paar vrienden natuurlijk. En je moet goud kopen. Dus ik goud kopen. Vezelsteentje. En die man die was hartstikke aardig natuurlijk. En ging die allemaal testen op zo'n blokje en doen. En van 500 gulden naar 1000 gulden. Van 1000 gulden naar 2000 gulden. Dacht ik, nou weet je wat, ik doe eens even gek. 5000 gulden, boom, hier met de kettingen. En mee.
2: Ja.
1: Ja, zeker. En dus ik zat al in mijn handjes te wrijven van als ik in Nederland kom, dan heb ik het dubbele, heb ik te koop, man. Maar ja, mooi niet, want ik liet het even testen, een paar steentjes verderop. En toen zegt die man, ja, ik weet niet wat je gekocht hebt, maar het is gewoon een hout ijzer.
4: Nee.
3: Oh, maar je was wel nog in de stad dus.
1: Uiteindelijk is het dus met een sisser afgelopen, want ik heb dat dus, ik stond bij dat kraampje en ik zei dus tegen die man, ik zei, oh, de tranen liepen me zo wat over de wangen heen en hij zegt van, meneer, zegt hij, dan gaan wij oplossen. Nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar dat steentje was binnen 2 minuten afgebroken. Die man die werd nog net niet gelyncht daar op straat, die mij dat dus verkocht heeft.
2: Ja.
1: En uiteindelijk naar de politie. En die waren allemaal natuurlijk niet erg zachtzinnig. En twee dagen later inderdaad, het mooiste van het hele verhaal, 2 dagen later had ik dus inderdaad mijn geld terug.
2: Oh.
1: En de kettingen mocht ik ook houden.
2: Oh, hey. Dus jij met het oude ijzer weer naar Nederland?
4: Ja, doorverkocht.
1: Ja. Nou ja. Nou, eigenlijk wel, want iemand die wou die cat hier hebben, en dat hebben we volgens mij voor 25 gulden verkocht of zo.
2: Ja, met de goud heb jij nog gezegd. Je slaat de slag
3: veilig je geld terug.
2: Ja, dat is wel prettig, ja. Dan kan je er later nog op lachen.
1: Ja, maar ja, goed, je staat daar natuurlijk in het buitenland. En kijk, gulden tijd als spreekstory. En je kon natuurlijk ook niet googlen of wat dan ook.
2: Nee.
1: Ik dacht echt van ja, ik ben gewoon mijn zuur verdiende geld kwijt. Eigenlijk hartstikke naïef ook gewoon, maar goed.
2: Wel een beetje, maar soms ben je hebben, ik snap het. Ricardo, dankjewel. We gaan even naar Jos. Jos, goedemorgen.
5: Hey mannen, goedemorgen en dame.
2: Hoi. Ook helaas een keer opgelicht op vakantie.
5: Ja, zo verschrikkelijk stom ben ik geweest, jongens. Ik ga met mijn gezin. Als ze goed willen de vader, gaan we gezellig met z'n allen naar Praag toe.
2: Ja.
5: En ik zeg tegen de kids, jongens, kijk uit op straat, moet je hier geen geld wisselen. Want dat zijn trucs.
2: Ja.
5: Nou, de kinderen letten natuurlijk goed op. Wat ga ik doen? Ik ga geld wisselen bij een bank. Maar buiten heb je 2 van die geldautomaten. En ik wissel 150 euro in. Maar ik krijg allemaal van die hele grote flappen komen eruit.
2: Ja.
5: En er staat er een man naast me, helemaal netjes, keurig in het pak. Hij zegt, meneer, hij zegt, ik zie dat u allemaal grote flappen hebt en ik heb allemaal kleintjes. Hij zegt, vind je dat makkelijk? Ik zeg, nee, dat vind ik niet makkelijk. Hij zegt, nou, ik heb allemaal van 500, wat was het, kronen of zo. Hij zegt, wil je dat wisselen? Ik zeg, ja, dat is hartstikke goed idee. Ik wissel dat geld op. Ik zeg, jongens, we gaan eerst even wat drinken. Dus we gaan eerst best naar de tent in en ik neem een biertje en alles. En ik betaal met geld, wat ik uitgelachen. Hij zegt, je hebt zeker geld gewisseld. Ik zeg, ja, hij zegt, je hebt allemaal oud Russisch geld. Hij zegt, dat is helemaal niks waard.
2: Oh shit.
5: Ja, dan ben ik wel een beetje gemeen geweest.
3: Tuurlijk.
5: Want het oude Russische geld heb ik in een envelopje gedaan.
2: Ja.
5: En in het hotel, ik dacht, ja, weet je wat, ik ga toch iemand een beetje. Dus heb ik dat onder het matras gestopt.
2: Oh.
5: Ik dacht, weet je wat, als die mensen
2: voor
5: dat vinden. Denken ze dat ze, ja, dat ze heel veel geld hebben, maar het was helemaal niks waard, jongens. Dus, maar de kinderen hebben goed opgelet, maar paarden niet, hè.
2: Leergeld, hè, noemen ze dus, dat dan, ja. Jos,
5: dat was echt leergeld.
2: Ja, dankjewel, man. We gaan nog even naar Charlotte. Charlotte, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
2: Ook jij bent een keer opgelicht op vakantie.
6: Nou, mijn vader die werd opgehaald op Alicante Airport door een vriend.
7: Ja.
6: En koffertje achterin, attaché-koffertje op de achterbank. En toen werden ze geroepen. En dan zei een kerel, hier ligt 50 euro voor de auto. Dus zij lopen voor de auto. En die dachten, nou, dan hebben wij vanavond een biertje te pakken.
2: Ja.
6: Ze pakken dat geld op. En ze gaan zitten en ze rijden naar Moreira terug. En ze komen daar en toen zien ze dat de hele kofferbak, inclusief het attaché-koffertje, weg is gegaan.
2: Oh nee, gewoon helemaal leeggeroofd.
6: Ja, ja.
7: Wat vervelend.
8: Oh, wat erg.
7: Ja, dat is wel dus echt dat je
6: opletten.
2: Goeie tip, er ligt zoveel geld voor een auto.
6: Ja, precies, precies dat. Dus opletten allemaal.
2: Nou, ook Charlotte, dankjewel. Fijn dat je dit even wilde delen. Hoi, hoi. Esther die appte nog. Afgelopen maart was ik in Kenia met Teachers for Teachers. En er was een man die, tussen haakjes, eindelijk eens niet om geld vroeg, maar om rijst of andere etenswaren uit de supermarkt om zijn kinderen te kunnen voeden. Na een gesprekje met die man heb ik een tas vol spullen voor hem gekocht. Later, in het hotel, hoorde ik dat hij zijn eigen winkeltje om de hoek had.
7: Hey!
2: En zo aan zijn voorraad kwam.
7: Dit vind ik nog wel een in de kant.

0: Tears for Fears en Shout bij Radio 538. Onderweg naar de lunch met de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien van de 538 ochtendshow van deze week. Zometeen Sam Hunt, ook Bieber Rex en Faithless komt eraan. En een nieuwe mop van Arie.
1: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
2: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
1: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
2: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
3: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
2: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
3: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
1: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
20: Kippie.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
25: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister.
0: Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Samant en Take Your Time met het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdag de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. En ieder ander moment van de dag alle hoogtepunten van de ochtendshow op Instagram @538ochtendshow. De Bob van Arie, zometeen naar Britney Spears.

Sam Fender, Olivia Dean en Ramien in het beste van de 538 ochtendshow. Deze week was hij jarig en iedere week komt hij op woensdag om 9:45 speciaal naar de studio.

0: altijd gezellig als deze muziek weer klinkt.
1: Altijd
0: Arie.
1: Gezellig, hè?
0: Ja. Zit je toch voor je
1: zo
0: gevoel.
1: Zo gezellig, gaan we steeds eerder.
0: Een beetje bij jou in de kroeg.
1: Ja, dat is helemaal leuk.
0: Ja, is het een beetje uithouden nog bij jou in het café?
1: Ja, dat gaat hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, nu nog wel. Ja, van de week wordt het weer...
0: krijgen
1: weer hogere temperaturen. Nee, met die airco is het goed te doen, hoor.
0: Maar voor jou is het wel jammer dat WK nu afgelopen is. Tenminste, voor Nederland.
1: Kijk, het is voor iedereen heel jammer natuurlijk. Maar dat was voor ons wel ook wel weer even een gedoe, hoor. Want het is weer en, hè.
0: Oh, ja.
1: Je, het is hoop geschuif en gedoe. Beetje tafeltjes en bij ons allemaal netjes, dat mensen allemaal kunnen zitten.
0: Ja.
1: Dus het scheelt een hoop geschuif.
0: Nou ja. Arie,
1: je bent heel meester af.
0: Daarom. Ja, je bent hier naartoe gekomen met een nieuwe mop.
2: Een kerstverse.
1: Met een nieuwe mop. Ja, ik hoop het. Ik hoop het.
0: Ik ben
1: benieuwd. Nee, tuurlijk. Ja, weet je. Zeggen mensen allemaal oude mop, hè. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Hoe bedoel je?
1: Maar ja, weet je. Nee, jodel is dat mensen. Ja, die ken ik al. Je hebt echt van die mensen die echt die moppen altijd luisteren. Kijk. Dus, nieuwe moppen bestaan er niet meer.
2: Want
1: er wordt al bijna niet meer verteld.
2: Nee.
1: Nee, dat wordt bijna niet meer verteld.
2: Dat is een ambacht.
1: Nee. Ja, dat is echt een oude ambacht. Dus ik heb nog een toekomst misschien.
0: Maar er moeten ook moppenbedenkers zijn geweest.
2: Ja, oh.
1: Ja, jawel. Nou, ik heb één mop bedacht. Maar dan gaan we eerst een vergadering. En dan ga ik die een keer aan mijn grote vriend...
2: Rick is de jury.
1: Aan, aan ontdekken of die hem goedkeurt.
0: Mag jij bepalen of
1: hij en als Rick hem goedkeurt, dan gaat hij de boek in.
0: Maar goed, even een klassiekertje dan.
1: Even een ouderwetse klassieker. Ja. Nou, er loopt een heel lekker meisje, een heel mooi blond meisje, loopt er in het bos. Die loopt al die paddenstoelen om te schoppen.
2: Hè?
1: En op een gegeven moment komt er een toverfeestje. Zegt, wat ben jij nou aan het doen? Dat kun je dat niet maken. Nou, ze, dit pik ik niet. Ik ga jou veranderen in een kikker. Dus je verandert er in een kikker. Ja, ze, wat moet ik nou? Nou, ze, de eerste beste die bij jou langskomt. Eén die je een zoen geeft op je hoofd. Dan verander je weer hoe je altijd was. Nou, ze, dat hoop ik dat maar. Maar die gaat een beetje dat bos door. En er gebeurt maar niks. En die gaat op zijn grote paddenstoel zitten. Komt er een oude kerel, komt er voorbij. Eén die ziet die kikker zitten. Ze zegt, och meneer, als u mij een kusje geeft, dan verander ik in een hele mooie vrouw. Nou, zit hij, we kijken wel even. Dus die pakt erop en die steekt hem in de broekzak. En die gaat naar huis toe. En die kerel die gaat ontbijten, zet die kikker op tafel. Zegt ze, nou, als u mij nou een kusje geeft, dan kunnen we gezellig samen ontbijten. Nou, zit hij, kijkt nog wel eventjes. Nou, lekker, s'avonds eten. Hetzelfde verhaal, helemaal eten gekookt, helemaal lekker. Zegt, als u mij nou een kusje, nou, zit hij, we kijken wel. Ja, maar neemt hem mee naar de slaapkamer. Nou, dan gaat het gebeuren. Kikkertje legt hij op zijn buik. Zeg je, als je me nou een kus geeft, dan word ik een hele mooie vrouw en dan kunnen we een hele leuke wilde nacht maken. Nou, zeg je, liever op mijn leeftijd, heb ik liever een goed gesprek met een kikker.

0: 538 en de lekkerste hits in je weekend. Dit blijft ook goed, hè? Toto en Pamela in het beste van de 538 ochtendshow. Het gaat zo meteen onder andere over een heel belangrijk moment waar er geen traantje is gelaten. Detail sowieso meteen in het beste van de 538 ochtendshow.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch.
12: Energie. Vat hem van. Er is altijd een weg.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je

0: voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen en schakelde de gijzelnemer met een taser uit. De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen. 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En dat was het nieuws op 538.
6: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is al druk op de wegen. Dit zijn de 3 grootste vertragingen, meervoud. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven bij De Hocht. Een ongeval daar zorgt voor 18 minuten vertraging. A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens. 21 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. 26 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A27 Hilversum richting Almere. 102,5. A28 Amersfoort richting Zwolle. 59,8. A79 Maastricht richting Heerlen bij 8,5. En het hele overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
12: Marnix Westhuis.
6: Goedemorgen, onderweg naar de lunch met de

inderdaad. The Weeknd. En komende week is hij in Nederland voor zijn optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dit hele weekend en nog de komende week maak je kans op tickets. Dan ben je er gewoon bij. En kleine hint, wanneer je volgende winmoment is? Zometeen met Martijn en Julia rond de lunch. Tot die tijd het beste van de 538 ochtendshow. En ook Somjeu hoor je naar Nars Barkley. Radio.

0: 538, Somjeu en Dark Before the Dawn.
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Goedemorgen. Vandaag veel drukte verwacht op de Europese snelwegen. Geen zwarte zaterdag, maar ja, het wordt wel echt druk. En dat heeft er alles mee te maken dat ja, de startende zomervakanties daar zijn. Noord had al vakantie. Sinds gisteren is ook regio Zuid daarbij gekomen. En ja, heb je het over zomervakantie, dan heb je het toch ook wel een beetje over de afscheidsmusical. Hey, weet je nog, groep 8? Heb je een beetje leuke herinneringen daaraan? Nou, daar ging het over deze week in de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
3: Ik had gisteravond de afscheidsmusical van mijn zoon op school.
4: Oh, gaat, dat is zo leuk.
3: Moet nou je Rick heeft...
4: Moet je huilen?
3: Nee.
4: God,
3: ik
4: vind het rare vet.
0: Nou ja, kan toch zo.
4: Nee, het is altijd emotioneel, want je weet, ze nemen afscheid van...
3: Je hoeft niet te huilen. Iedereen gaat...
4: Ik weet zeker dat bijna iedereen huilt bij de afscheidsmusical van haar of zijn dochter of zoon.
5: Ja, het is prachtig.
4: Als je een beetje gevoel in je lijf hebt.
5: Net als afzwemmen de eerste keer.
3: Wil je ook huilen?
5: Ja.
3: Toch houd toch op, afzwemmen.
5: Ga je
3: toch
5: niet zitten janken? Ja, is de eerste echte
4: Maar die was
5: 33,
4: hè? Wat best een knappe prestatie.
5: Zo schattig.
4: Maar ik denk dat bijna iedereen wel een traantje
6: geëmotioneerd misschien. Maar ik, weet wel dat mijn jongste zoon, daar stond echt de hele klas, alle jongens, met name de jongens, die stonden in tranen in een kring op het schoolplein. Ja. Die vonden het vreselijk. En de meisjes die waren allemaal blij
3: dat
6: het ook
3: lekker
6: was.
3: Aan het make-up en...
6: Nee, die waren klaar. Die wilden heel graag naar de middelbare school.
3: Ja, weg van school.
6: En die jochies die hadden zoiets van, we hebben het toch leuk hier en er verandert nu zo.
4: Ik vind de lagere school is leuker dan de middelbare.
3: Oh, nee.
6: Nee, dat
4: zeker wel.
6: Oh, ik heb het op de middelbare school ontzettend naar mijn zin gehad.
4: Ja.
6: Daar waren de leraren het overigens niet zo mee eens, maar... Ja. Nou, ik kon wel lekker...
3: Ja, de MAVO vond ik niet leuk. Van de HAVO heb ik hier in Hilversum genoten.
6: Ja.
3: En dat was ook... ik woonde in Maars en ik ging ook in Maars naar de MAVO. En dan ben je, laat maar zeggen, je blijft binnen datzelfde...
6: Hetzelfde clubje,
3: clubje, sociale controle en weet ik veel wat allemaal. En toen ging ik hier in Hilversum op school. En dan ben je natuurlijk... dan vlieg je eigenlijk als het ware ook al een soort van uit natuurlijk.
6: Kan je
3: ik was 16,
6: beginnen?
3: Dus ik ging elke dag vanuit Maars met de trein naar Hilversum.
4: Zo.
3: En dan ben je toch voor je gevoel... Maar voor je gevoel zit je aan de andere kant van het land, weet je wel. Ja. En waan je hier gewoon in een andere wereld met andere vrienden, andere culturen. En dat vond ik echt sensationeel leuk. Ik zakte ook. En,
6: ja, maar dat hoort er een beetje bij.
4: Ben je ook blijven zitten, Tim? Of niet?
6: Nee,
4: ik
6: ben nooit blijven zitten.
4: Oké. Okay.
6: Nee,
4: maar heb je wel je opleiding? Nee, uiteindelijk...
6: De laatste school heb ik niet afgemaakt. Want ik werd toen door Erik de Zwart werd ik gebeld of ik hier wilde komen werken.
3: Ja.
6: In 1999 was dat.
4: Ik weet wel dat ik toen bij jouw moeder was en je ouders. En die maakten zich zo zorgen. Ja. En die zeiden maar, ja, en hij moet zijn opleiding afmaken, want het komt hij goed op verzadden en gewoon. Ik zei, nou mevrouw, maakt u zich geen zorgen, mevrouw Klein, hij gaat het redden.
6: Met Timmy komt het wel goed, had ik gezegd. En mijn moeder, die zegt het nog wel eens, zegt ze, ik vind het zo leuk dat je nu met Rick samenwerkt, want die stond toen bij ons in de woonkamer en die zei toen nog, ik weet het nog precies, met Timmy komt het wel goed. Grappig hè, die heeft zich daar altijd aan vastgehouden. Dus profetische woorden, Rick.
4: Ja.
2: Het beste van de 538 Ochtendshow.
1: Radio 538.

0: 538, Meredith Brooks en Bitch in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdag het beste van Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen de week in one-liners met Rob Schepers. Klein voorproefje.
1: De zeldzame reuze penisplant en diergade Blijdorp staat voor het eerst in jaren weer in bloei. Toen mijn reuze penisplant onlangs bloeide, mocht ik van de dokter 3 weken niet fietsen.
0: Ja, hallo, Edwin Evers hier.

De Zomer Top 538. Komende week vanaf 12 uur. Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
15: Het is Big Sale bij Irish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij...
16: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer,
18: here we go.
17: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
19: See her light up the night in the sea. She calls me.
20: The ocean chose you.
17: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
21: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
23: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
24: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landam. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landam.nl.
26: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
29: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
30: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
31: Zijn we er al?
30: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora autoverzekering.
33: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
30: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
34: 538. Marnix Westhuis.
35: Smeer je radio even in met Factor 538. Jonas Blue, hoor je nu.
36: Radio 538.

0: Radio 538 in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere vrijdag om 9:45. Dan hoor je Rob Schepers met de Week in One-Liners.
1: De Week in One-Liners. Met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Zaterdag 4 juli. FIFA draait de rode kaart van Amerikaanse spits Balogun terug naar goed telefonisch overleg met president Trump. Schandalig natuurlijk, want de sport dient neutraal te zijn zonder een opzichtige voorkeursbehandeling. Aldus de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond. Trump is naar eigen zeggen zo'n voetbalexpert dat hij na de wedstrijd tegen België twijfels heeft over een niet toegekende strafworp en een afgekeurde touchdown. Woordvoerder van de Nederlandse stichting Oranje Mars. Je kunt van Trump zeggen wat je wilt, maar hij heeft in ieder geval zijn gezicht in de juiste kleur gesminkt. Zondag 5 juli, de Engelse international Jordan Henderson struikelt na de wedstrijd tegen Mexico over een reclamebord en is per brancard afgevoerd met een gebroken pols. Het was helemaal knullig, omdat het ging om een reclamebord van Specsavers. Mijn tip, zet voortaan een grote lichtgevende pijl op die borden, zodat je er niet tegenop knalt. Aldus de Belgische acteur Tom Waas. Wat de kans is dat Henderson er op dit WK uitlicht door een gebroken pols, zal blijken uit de exit polls. Maandag 6 juli, premier Rob Jette heeft van de Turkse premier Erdogan een gepersonaliseerd pistool gekregen als relatiegeschenk. Sorry, maar pistolen horen niet thuis in de inboedel van een vooraanstaand politicus. Aldus Femke Halsema. Ik heb in België ooit 2 handgranaten gekocht, maar werd erg nerveus toen de verkoper vroeg: wilt u pinnen? Op de vraag of hij liever een Sarsiel Mas revolver had of een Magnum, antwoordde Jette: een Magnum alsjeblieft met nootjes. Dat geweren gevaarlijk zijn weet ik als geen ander, omdat mijn oom is overleden bij een spelletje Belgisch roulette. Dat is hetzelfde als Russisch roulette, maar dan met 1 kogel en een dubbelloops jachtgeweer. Dinsdag 7 juli, de zeldzame reuze penisplant in Diergaarde Blijdorp staat voor het eerst in jaren weer in bloei. Toen mijn reuze penisplant onlangs bloeide, mocht ik van de dokter 3 weken niet fietsen. Wat is het verschil tussen de reuze penisplant en het scrotum van Rick? De ene is een zeldzame penisvormige verschijning die ruikt naar rottend vlees en die gemiddeld slechts 1 in de 5 jaar tot leven komt. En de andere is een hele grote plant. Er zijn inmiddels van de reuze penisplant 100 stekjes besteld door ene mevrouw K. Schuurman. Woensdag 8 juli. Bezoekers van een uitvaart van een ouder echtpaar in Amsterdam werden tot hun grote verbazing getrakteerd op een paaldansact boven de kist. Uit eerbied voor de overledene hing de paaldanseres de gehele act half stok. Na afloop van het optreden was naast de overleden echtpaar ook de helft van de bezoekers stijf. We hadden flauwekul om een hele show rondom een uitvaart te bouwen. Aldus Rachel Hazes. Donderdag 9 juli. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Autopsierapport van de lijkschouwer. It's a heartache. Jaar in, jaar uit, iedere avond met die rauwe, rokerige stem hetzelfde liedje jengelen over een pijnlijk gebroken hart. Maar genoeg over mijn huwelijk. Een total eclipse of the heart betekent letterlijk een totale verduistering van het hart. Maar aan haar rokerstem te horen was een totale verduistering van de longen logischer geweest. Volgens de dokter is roken slecht voor haarzelf, maar ook voor haar kleinkinderen.
3: Nou, dat zal allemaal wel meevallen.
2: Aldus Bonnie Tyler's 8-jarige kleindochter. En vandaag, vrijdag 10 juli. Fans van Taylor Swift betalen honderden euro's voor gevonden afval dat achtergebleven is na de bruiloft van de superster met de Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce. Volgens de fans is afval sowieso een containerbegrip. De restanten van de spijrips worden verkocht tegen elk aannemelijk bod. Niks nieuws. Aldus een woordvoerder van McDonald's. Wij hergebruiken al jaren onze restante rotzooi en afval. Alleen verkopen wij het als Chicken McNuggets. En de laatste. Tussen bergen afgedankt afval snuffelen in de hoop dat er nog iets bruikbaars tussen zit. Of zoals ik dat noem, second love.
4: Rob, succes met je festival.
2: Ja, dankjewel. Je bent van harte welkom, jongens. Dank je. Volgende week. Houdoe.

0: bij Radio 538. Volgepakt, lavatie en genieten.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Zou jij op basis van deze drie woorden kunnen raden wat iemand aan het doen is? Dat is namelijk precies wat Martijn en Julia ieder weekend doen bij 538. Op basis van drie cryptische woorden proberen te omcijferen wat jij vandaag aan het uitspoken bent. Nou, vorige week zaten ze ontzettend dicht in de buurt en ze zijn op zoek naar drie nieuwe woorden. Dus jij kan jouw dag vandaag in drie woorden richting de app van 538 sturen. Dat kan met een getikt berichtje, maar nog leuker. Spreek het even in, hoor je zometeen jezelf terug op Radio 538. En dan proberen Martijn en Julia zometeen te raden wat jij aan het doen bent. En dat niet alleen. Nee, dit hele weekend ook nog jouw kans om deze tickets.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister dit weekend naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
2: Live.
1: Alle info op 538.nl.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: We hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
16: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek
12: 79, altijd laag.
16: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray.

0: doelpunt dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is Station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. De auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig. En dat was het nieuws op 538.
12: Dankjewel. Tijd voor het 538 verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen op dit moment. De 3 langste die krijg je van weer in dit mini-overzicht. De A2 Maastricht naar Eindhoven tussen Leendeheide en De Hoog. Daar lopen dus dieren op de weg. 24 minuten vertraging. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de Duitse grens. 25 minuten wachten voor het jaar dat het land in mag. En de A67 Eindhoven richting Turnhout tussen Leendeheide en De Hoog. De randweg N2 Zuid. 22 minuten vertraging. Oh, ben jij dit?
13: Ja, hallo. Sorry. Even wennen.
12: Ja, ik heb je al zo lang niet, ik heb je een week niet gezien, hè?
13: Controles dan. We beginnen op de A1, grens met Duitsland richting Hengelo, bij de Lutte 177.2. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Boxtel 124.9. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.5. De A10 Diemen richting de Zeeburgtunnel bij Amsterdam 11.3. De A22 Beverwijk richting Velzen bij Beverwijk 14.8. De A27 Hilversum richting Almere bij Eemnes 102.4. De A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel ook nog bij 6.1. En de A325 Nijmegen richting Arnhem bij Arnhem 19.5.
12: Ik weet al wat er misging. Ik zette de microfoon van producer Max open. Die valt vandaag in bij ons.
13: Ja, jij wil hem meteen voor de bus gooien dat hij ook eens verkeer moet doen.
12: Nou, ja, kijken of hij dat kon überhaupt. Maar als er iets fout gaat vandaag is het zijn schuld. Dus weet je dat, Maxie? Dankjewel, leuk dat je er bent.
14: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50%.

0: 20% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar beter bed.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

0: Jackson en de Grammar met The Thing I Love op Radio 538.
1: Wat ben jij op dit moment aan het doen?
2: Martijn en Julia. 538.
0: We zijn benieuwd naar hoe jij erbij ligt, hangt, staat. En we zijn benieuwd of je dat kunt omschrijven in 3 cryptische woorden die je dan even kunt inspreken via de app van 538. Dan gaan wij gewoon raden wat je op dit moment bezighoudt.
1: Ja, en moet het ons wel een beetje moeilijk maken, weet je wel? Dus 3 echt woorden waarvan je denkt, ja, ben jij dat aan het doen?
0: Heb jij al 3 woorden van vandaag eigenlijk, of niet?
1: Brak, maar toch fit. Dat zijn er 4.
0: Dan weet je hoe ze eraan toe is. Hoe ben jij eraan toe? Laat even weten. Jouw bubbel van dit moment in 3 cryptische woorden. Spreek ze even in de app van 538. Dan gaan jullie en ik proberen te raden wat je doet. En thuis is dat ook leuk, want als je 3 random woorden hoort, komen daar meestal hele vette verhalen uit. Dus laat me weten, je bubbeltje van dit moment. 3 cryptische woorden in de app. Inspreek eventjes via de app van 538. Lost Frequencies komt eraan na de pauze. Dit is Magnetic.

0: En wat een muziek maakt deze man, hè? Lost Frequencies en Live It Up.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
3: Dat zeg je ook een beetje omdat je verliefd gewoon bent, toch?
0: Ja, verliefd op zijn muziek.
3: Oké. Okay. Hey, het is zaterdagmiddag. Wij zijn Martijn en Julia. Jij luistert 538. En wij proberen altijd een beetje te raden wat je op dit moment doet. Wat je bezighoudt. En ja, dat kun je gewoon vertellen. Maar dat is minder leuk. Het is leuker als je 3 cryptische woorden inspreekt in de app van 538. En dan gaan wij raden wat je op dit moment aan het doen bent. Rick, die stuurde deze woorden in.
4: Slijter, shaker, zwembad.
0: Ja, die heeft gewoon een lekker zwembadfeestje.
3: Slijter, shaker,
0: zwembad. Toch in de achtertuin.
3: Rick, ga jij een beetje cocktails lopen brouwen vandaag?
5: Ik ga wel een paar cocktails in elkaar bouwen, ja.
0: Lekker.
3: Zeker. Wat is jouw signature cocktail? Wat is typisch Rick?
5: Een whisky fizz.
0: Wat?
3: Een whisky fizz.
0: Oh, ik dacht een whisky fizz als een...
3: Jij bent er nog niet helemaal bij, hè?
0: Oké, maar ben je dan wel iemand, Rick, die dan zeg maar zo dat barmaatje braaf gebruikt? Of doe je het gewoon een beetje op gevoel? Ik vind dat zo vervelend als ik dan in een club kom of zo. En ze gaan dan dat vergietje gebruiken. Dat is één slokkie.
3: Dat zit allemaal af.
0: Ja, dan denk ik, joh, doe dat gewoon een beetje. En de echte barman, die doet dat op gevoel.
5: Ja, maar ik ben geen echte barman. En in het begin wel proberen, dan uiteindelijk. Dan doe je wat meer en wat minder. En dan vind je uiteindelijk gewoon wat voor jezelf werkt.
0: Toch?
3: En voor wie ga jij cocktails maken dan? Komen er zometeen 24 vrienden over de vloer? Of is het een kleine privéfeestje wat je houdt?
5: Nee, er komt één vriend langs en die wil geen cocktails. Die gaat gewoon een biertje drinken bij mij. En dan maak ik de cocktails voor mijn vrienden en die liggen in het zwembad.
0: Oh, die ligt thuis in het zwembad. Kijk, die heeft goed bekeken.
3: Dat is een goed score, jongen. Heel goed. Hey Rick, heel veel plezier dan. En succes met de Whisky Fizz. Mag ik jou nog één ding vragen?
5: Zeker.
3: Wij hebben ook 3 woorden binnengekregen van Tineke. En Tineke appte krakend gaatje smeren. Wat denk jij dat zij aan het doen is? Ja, wij waren er ook stil van. Inderdaad. Heb je een idee? Krakend gaatje smeren. Wat denk jij?
5: Weet ik niet. Het slot van de deur smeren of zo.
3: Nou, we gaan het even aan de vragen. Tineke, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Krakend gaatje smeren. Rick dacht dat je bezig bent met het ontvetten van een deurslot. Ik had hele andere ideeën. Volgens mij heb je een hele wilde nacht achter de rug.
6: Geen van twee.
3: Nou, wat ben je aan het doen?
0: Verlos ons.
6: Verlos ons.
7: Dat kan ik beamen.
6: Hij kan het beamen. Dat geen van twee is. Oké. Wat ben ik aan het doen? Wij hebben pas geleden een cabriolet gekocht.
3: Ja.
6: En als je er hard op sluit, dan kraakt dat als je rijdt.
3: Dus je bent eigenlijk je auto aan het doorspringen.
6: In ieder geval de pennen van het dak.
3: Het pennen van het wel lekker een cabrio.
6: Ja, toch, maar zeker met dit weer.
3: Ja, jullie dachten er komt weer een hittegolf aan. We gaan eens even kijken of we een auto zonder dak kunnen kopen.
6: Dat.
3: Lekker zeg.
6: Ja, klopt.
3: Heel goed. En ja. Ik hoop dat je snel met hem de weg op kan, want de tropische temperaturen komen er weer aan. Radio 538 dan, hè?
6: Ja, uiteraard Radio 538 aan in de auto. En
3: afgesproken.
6: Dan vertrekken we van het bungalowpark. En dan gaan we lekker toeren.
3: Goed zo.
0: Heerlijk.
3: Veilige kilometers en succes met smeren.
6: Dankjewel.
3: Dankjewel. Tineke, fijne dag. Hoi, hoi. Dit is 538 met Cameron Whitcomb.

0: praten gehad met Lilywood en The Prick. Prayer in Seaordium.
1: Mocht jij vandaag misschien een onverwachte kater hebben, dan voel je je misschien niet zo top. Maar het kan vandaag wel in je voordeel zijn. Ja, hoe dat zit hoor je zo. En ook Die Die van Shakira onderweg.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
15: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
14: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
15: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
20: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hand.

0: Stella Emma aan met Blijven Slapen op Radio 538.
1: Wat een heerlijke taart.
0: Ja, vind je hem lekker?
1: Ja, ik vind hem heerlijk. Rainbow cake is het, hè?
0: Absoluut.
1: Maar waarom heb je eigenlijk taart mee?
0: Omdat mijn zoon vandaag jarig is.
1: Nee.
0: Ja, die is 2 jaar geworden vandaag.
1: Ach.
0: Ja. En hij is naar jou vernoemd, weet je dat nog?
1: Ja, ja, dat vind ik zo, ja. Dat vind ik zo iets bijzonders.
0: Hij heet Julian, hij heeft ook blond haar en blauwe ogen. En ik hoop gewoon, en daarom heeft hij die naam gekregen, ik hoop gewoon dat hij later net zo door het leven fladdert als dat jij het
1: vond. Ach, dat vind ik een compliment.
0: Alsjeblieft.
1: Dat vind ik lief. Hey, dan even wat heel anders, want waar denk jij aan bij het woord kater?
0: Bedoel je de mannelijke poes?
1: Nee, dat bedoel ik wel echt, zeg maar, de kater na, de man met kater. De hamer, zeg maar, na een gezellige avond.
0: Ja, vandaag in 10 tegen 1 de eerste 10 associaties van Julia van Rijn dan bij een kater. Kun jij er een aantal raden zometeen? Dan win je misschien wel het 538 Tosti IJzer zometeen spelen met 10 tegen 1. Wil je meespelen met 10 tegen 1? App dan even het woord 10 met de app van 538. Raad jij de meeste van de 10 associaties die Jules heeft bij een kater? Dan win je het 538 Tosti IJzer. Ja, nee, ik denk dat dit wel heel makkelijk wordt. Dus wil je meespelen en kans maken met Tosti IJzer? App het woord 10 met de app van 538.

0: Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia en we hebben de allerbeste luisteraars ter wereld. Dus dat compliment mag jij in je zak steken. Davy die appt you hoe het gaat met je kater.
1: Hartstikke goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, je zit het best.
1: We kunnen weer.
0: We kunnen weer. Daar gaan we, jongens.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen wij
2: 10-1.
0: Ja, want de vraag is, waar denk jij aan bij het woord kater?
1: Dat is waar het om gaat in 10-1. Hoeveel van de 10 dingen waar ik aan denk bij het woord kater, kan jij raden?
0: Bastiaan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom in de show. Je neemt het op tegen Michelle. Michelle, goedemiddag.
4: Hi,
1: hallo.
0: Het gaat dus om 10 dingen die Julia associeert met een kater. Jullie mogen inzetten. Hoeveel kun je er raden van die 10? Laten we eens beginnen bij Bastiaan. Hoeveel wil jij inzetten?
3: Ik denk 5.
0: 5 binnen 1 minuut. Michelle, ga je voor 6 of zeg je nou, Bastiaan, doe het maar.
4: Ik ga voor 6.
0: Wow.
1: Hoppa. De vrouwen zijn niet bang, hè?
0: Michelle, dan gaan we met jou spelen. Ik tel af. 3, 2, 1, dan zijn we begonnen. Roep wat je denkt dat Julia denkt bij het woord kater, goed?
4: Ja, is goed.
0: Daar gaan we. 3, 2, 1, let's go.
4: Hoofdpijn.
0: Hoofdpijn.
1: Nee.
0: Niet?
4: Nee. Oh. Misselijk.
1: Misselijk, ja.
0: Misselijk is goed.
4: Oh, dorst.
0: Sorry, 1 punt.
1: Dorst. Oeh, goeie, maar nee.
0: Nee, ook niet.
4: Vermoeidheid.
1: Nee.
0: Nee, het is een alcohol. Robot, deze vrouw. Alcohol.
1: Nee.
0: Ook niet.
4: Wijn of bier?
1: Ja, kwaad met kwaad bestrijden.
0: Ja, absoluut. Ja, heel goed. 2 punten.
4: Spijt.
0: Spijt. Ja, ik ga nooit meer drinken, heb je op je lijstje gezet. Spijt is ook goed. 3 punten.
4: Shortjes.
0: Shortjes? Nee.
1: Als ik een kater heb, wil ik dat niet.
4: Paracetamol.
1: Ja.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, let's go.
0: 4 punten al. Nog 2 heb je er nodig.
4: Oh, een vette hap.
1: Ja.
0: Ja. Wauw.
1: Nog 1.
4: Uitslapen.
1: Nee.
0: Uitslapen, nee.
4: Overgeven.
0: Nee. Overgeven.
1: Doe ik ook nooit. Als je wakker wordt, wil je meteen even een lekkere?
0: Michelle, je was zo dichtbij.
1: Oh.
0: Ik vond dat je wel heel goed speelde.
1: Heel goed.
0: Je was super goed op weg.
1: Ja, ik had nog anxiety. Dat is de combinatie tussen een hangover en anxiety. Zeg maar dat je een beetje zo denkt van, oh, wat heb ik allemaal gezegd? En tegen wie heb ik allemaal gepraat? En, nou ja, dat. De calorieën tellen niet op een brakdag. Dat maakt echt niet uit wat je naar binnen al ontbijtje met McDonald's. Ja, dat kan me echt geen anje schelen. Een lege bankrekening. Want dat kost allemaal wat, hè, tegenwoordig. Briljante ideeën die ontstaan tijdens een avondje borrelen. En de volgende dag denk je, nee, laat me zitten. En als laatste had ik nog een koude douche. Doet wonderen.
4: Is wel ver gezocht, hè? Eigenlijk telt water dan wel, hè?
1: Ja, dat vond ik ook eigenlijk. Ik zei water, koude douche. Maar ja, douche.
0: Ja, ja.
1: Anders dan water drinken.
0: Ja. Ja, luister, jullie moeten het met elkaar maar uitvechten, want het is mijn lijstje niet. Zeg het maar. Heeft ze gewonnen of niet?
1: Ja, maar girls support girls, hè?
0: Oké.
4: Ja.
0: Nou, Michelle, jij krijgt een tosti-ijzer. Bastiaan, jij krijgt ook een tosti-ijzer. Gefeliciteerd, jongens. Doen we het gewoon zo. Ja.
1: Opa.

0: weken. Op Radio 538. We speelden net 10 tegen 1. Het spelletje wat we ieder weekend doen. Zodat je ons een beetje leert kennen. Dat je een beetje leert hoe wij denken over bepaalde dingen. Julia had net het onderwerp kater gekregen van mij. En jij vertelde dat je altijd als je drinkt hele goede ideeën krijgt. Die achteraf niet zo goed blijken te zijn.
1: Uh-huh.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Oh, zoveel. Ja, ieder weekend wel wat. We hadden laatst nog met vriendinnen en zeiden we... We hebben het beste idee van Nederland. We moeten een bierglas op de markt brengen... wat dus verkleurt naarmate je meer drinkt. Dus op een gegeven moment is hij groen, groen, groen. Dan weet je, nou, ik kan nog eentje bestellen, Rood is dan dat je dronken bent, dat je moet stoppen.
0: Nou, dat je dat aan je glas moet aflezen. Ja,
1: vonden we het beste idee van Nederland. We hadden letterlijk al online een afspraak gemaakt bij de KVK. En toen werden we wakker en dachten... Nee, toch niet.
0: Geweldig. Dit is 538 met nu. Douwe Bob. I believe ook in jouw idee.
1: Dank je wel.
0: Ik wil wel investeren.
1: Jij wel.

0: Zomerhoekje Radio met Martin Solveig en Dragonet. Hello op Radio 538.
1: Sommige concerten zijn gewoon een avondje uit. En sommige concerten, ja, daar wil je later van kunnen zeggen... Ik was erbij. Ik was erbij. Ja, The Weeknd is zo'n artiest. Binnen nu en 20 minuten jouw kans op 2 tickets.
0: Ja, en deze komt er ook aan. And we were trying to all summer long.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkel.

0: alleen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Boek de mooiste...
4: Of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta...

0: 600 euro korting. D-reizen. Live your dreams.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: 538 Nieuws.
13: 1 uur.
14: De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de zesde keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekende ze nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston. Ter 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam titels op zak. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En dat was het nieuws op 538.
15: Dan verkeersinformatie op 538 van Flitsmeister. 18 vertragingen op dit moment. De drie langste, dat zijn deze. De A2, dat is Amsterdam-Oude Rijn. Dat stuk tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. 25 minuten vertraging. De A7 Westerbroek richting Bremen. Tussen Oudeschans en de Grens. 25 minuten. En de A12 Oberhausen richting Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar. Daar een vertraging van een kwartier.
16: Dan krijgen we mij de flitsers met de meeste updates. Ze beginnen op de A1. Grens met Duitsland richting Hengelo. Bij de Lutte 177.2. De A10 die me richting de Zeeburgtunnel bij Amsterdam 11.3. En de A67, grens met België richting Eindhoven bij Eersel op de rem bij 6.1.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering.

0: bij Zalando. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
8: Martijn en jullie.
9: En die kaart voor The Weeknd win je binnen nu en een minuut of 20.
10: Oh, Kid Rock.

0: Kid Rock. All summer long. Over zomer gesproken, er komt weer zo'n bloedhittegolf aan. Dus vanaf aanstaande maandag, iedere dag vanaf 12 uur... de zomertop 538 hier op Radio 538.
1: Sommige concerten, ja, dat zijn gewoon een avondje uit. Leuk, weet je wel. Maar sommige concerten, ja, daar wil je later van kunnen zeggen... Hey, ik was daarbij, hè. Ik was erbij. Nou, The Weeknd, die is wel zo'n artiest. Hij heeft de afgelopen 10 jaar hit na hit gemaakt. En ik neem je even mee door zijn grootste. Sacrifice. Moth to a Flame. Blinding Lights. Misschien wel zijn grootste nummer 1 hit. Ja, en natuurlijk zijn doorbraak in 2015. I Can't

0: dit zijn dan maar vier van zijn, nou ja, wat zal het zijn, de grootste 15 hits. En als je een van die hits op de radio hoort, dan is dat al vet, toch? Dat is gewoon zo'n ongelofelijke artiest. Maar deze man live, ja, dat zijn echt gigantische visuals. Het is een tikkeltje grimmig altijd, waardoor je echt aan zijn lippen hangt. Het is echt een show die voelt alsof je midden in een film zit.
1: Nou, als je hierdoor niet enthousiast wordt door deze omschrijving, dan weet ik het ook niet meer. Als je nu denkt, ja, die gast wil ik zien live, dan is dit je moment. Volgende week staat hij in de Arena. Wij geven kaarten weg voor de show van komende vrijdag. Hoor je de oproep en ik meld je vast, dat is binnen nu en niet zo gek lang. Dan bel je 0909-30538. 0909-30538. Welke beller zoeken wij?
0: Zijn leeftijd, 36 jaar. We gaan op zoek naar beller 36.
1: Hoor je de oproep, bel meteen. 0909-30538. Ben je beller 36, ga je vrijdag

0: Martijn en Julia. Hier op Radio 538. En dit weekend maak je kans op kaarten voor The Weeknd.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
2: Zijn naam, Abel Tesfaye. Zijn leeftijd, 36 jaar. We gaan op zoek naar beller 36 als jij dus die oproep hoort. En die kwam net voorbij.
0: Zeker, dan is het bellen geblazen naar 0909-30538. Maxime?
3: Ja, hallo?
0: Hallo.
2: Jij zit met een auto vol.
3: Zeg je?
2: Jij zit met een auto vol, of wie hoor ik allemaal om je heen?
3: Ik zit in de tuin, met mijn moeder en met mijn vriend.
0: Oh.
2: En dan speciaal de radio aangezet om kans te maken op die kaarten?
3: Ja, zeker.
2: Wat leuk. Hey, ik omschreef net The Weeknd een beetje als een tikkeltje grimmig. Echt wel alsof je in een film staat tijdens zijn concert. Deed dat een beetje goed? Want volgens mij ben jij wel een fan, hè?
3: Ja, zeker. Ik ben een paar jaar geleden geweest en zijn concert heeft gewoon iets, ja, laat je zeggen, iets grimmigs, iets bijzonders.
2: Ja,
3: dat
2: toch?
3: Maakt gewoon heel interessant om naar te kijken.
0: Jezus, ben jij voorzitter van zijn fanclub of zo?
3: Ja, nee, dat niet.
0: Je loopt helemaal leeg, wat geweldig.
3: Ik had het niet betaald of zo, maar ik vind het gewoon echt heel gaaf.
2: Hey, maar ik heb ook trouwens wel gehoord dat dit zijn allerlaatste tour is als The Weeknd.
0: Oh ja, hij gaat iets compleet anders doen, hè?
2: Ja, ja, hij gaat door onder zijn eigen naam.
0: Nou, leg de druk er maar op. Hey, Maxime, luister. Ik begreep dus dat je met je vriend en je moeder in de tuin zit.
3: Yay!
2: Ja.
0: Ik hoor het. Alleen, ja, ik wil de sfeer niet bederven, maar stel dat je zometeen wint. We hebben maar twee kaarten weggegeven. Jullie zitten daar met z'n drieën.
2: Oh.
3: Ja, dat weet ik.
0: Hoe ga je dat in vredesnaam oplossen zonder dat je ruzie krijgt?
3: Nou, mijn moeder is een paar jaar terug al met me meegeweest. En mijn vriend niet. Dus ik denk dat ik mijn vriend nu meeneem.
2: Ach, arme moeders.
0: Arme moeders.
3: Ja, ze is boos op de achtergrond, hoor.
0: Kom, denk je wel aan je erfenis, lieve Maxime?
3: Ja, nee, dat klopt niet.
0: Maxime, luister. We zochten beller 36. Jij bent beller 36! Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
0: Is je vriend ook blij?
3: Ja, zeker.
2: Oh, is je moeder ook blij?
0: Is je moeder ook blij? Jij wint twee kaarten voor The Weeknd. Aankomende vrijdag, dat is 17 juli. Het vindt allemaal plaats in de Johan Cruijff Arena.
3: Yes, wat goed. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, heel veel plezier. En nou ja, een beetje grimmigheid op je zaterdagmiddag. Dan bij deze, The Weeknd op 538. Door. Blinding Lights. Fijne dag, Maxime.
3: Dankjewel. Doei.

0: Het weekend 4 met 538 en Calvin Harris met Satisfy.
1: Weet je wat ik echt krankzinnig vind?
0: Oh?
1: Ik las dus dat Calvin Harris voor het eerst dit jaar op Tomorrowland staat.
0: Dat heb ik ook gelezen, ja.
1: Maar dat is toch gek? Zeg maar, als ik aan Tomorrowland denk, denk ik aan Calvin Harris. Blijkbaar heb ik hem daar al zien draaien, maar nou, was ja, Calvin Harris ja, niet.
0: Dat sluit ik niet helemaal uit, nee. Nee, maar je hebt wel gelijk. Ik bedoel, bij Tomorrowland denk je aan de allergrootste DJ's ter wereld. En laten we wel wezen, dat is Calvin Harris natuurlijk wel. Maar nee, dit wordt de eerste keer dat hij komt, ja.
1: Ja, ja. Het staat al 20 jaar, maar ik ben er even ingedoken. Hij laat zich niet zomaar gebruiken.
0: Dat lijkt me goed voor iedereen, als je zo in het leven staat, denk ik.
1: Hey, dit herken je vast wel, maar ik heb dus afgelopen week een boete gekregen.
0: Hoe is mogelijk?
1: Voor zoiets zuur. Ja, maar kijk, te hard rijden of zo, Allah, weet je, dat is gewoon je eigen domme schuld. Maar dit is zo zuur, ik ben er echt nog steeds kwaad van.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of jij hem ook ooit hebt gekregen, want het zou me niks verbazen. Wat het is, hoor je zo meteen.
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Maandag om 9:15, even bellen met Peter Heerschop.
3: Nou, en dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen. 470 euro.
4: Zo.
3: Dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan.
2: 538. De 538 Ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Ik ben Armin van Buren, bondscoach van 538 Dance Department. En vanavond scoren wij met alleen maar bangers. Met in onze basis nieuwe muziek van Martin Garrix, Skulls, Another en De Bouza komt langs om de finale af te toppen.
11: 538 Dance Department.
10: Vanavond, 9 uur, Radio 538.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
21: Kippie.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
25: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
26: Martijn en Julia.
0: Julia heeft een hele zure boete gekregen. Zometeen gaan ze erover vertellen.

0: en Homewrecker op Radio 58. En ook Roxy Dekker hoorde je nog met Loser.
1: Wat is de meest zure boete die jij ooit hebt gehad? 3 juni speelde Nederland tegen Algerije. Weet je nog die uitzwaaiwedstrijd in de Kuip?
0: 3 juni?
1: Ja.
0: Dat is een eeuwigheid terug.
1: Kan het nog? Lukt het nog?
0: Ja hoor.
1: Maar als je ooit in de Kuip bent geweest, dan weet je, dat is echt een drama met parkeren.
0: Dat is
1: echt, gadverdamme. Met die auto nergens plek, onmogelijk. Die wedstrijd begon inmiddels over 5 minuten. Nou, dan weet je, er moet nu gewoon geparkeerd worden. En er stond zeg maar een reeks auto's achter elkaar, zo half op de stoep, half op de weg. Weet je wel, gewoon, zeg maar, paste nog een auto naast. De voetgangers hadden nog ruimte op de stoep. Gewoon keurig geparkeerd. Vervolgens, na de wedstrijd, 2,5 uur erover gedaan om weg te komen bij de arena. Kortom, zeg maar. Pijlenpunt, hè, om dat te verwisselen. Ja, excuus. Maar je bent zeg maar langer met die verkeerssituatie bezig rondom de Kuip dan die hele wedstrijd, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dan kom je thuis en dan denk je, joh, snel vergeten, het was het allemaal waard. Zeker niet.
0: Nee.
1: Sterker nog, je zou het nooit meer vergeten, Julia.
0: Oké, okay,
1: want gisteren op mijn deurmat van onze paarse vrienden.
0: Oh jee.
1: Een verkeersboete. Voor parkeren op de stoep. 139 euro. En weet je wat ik dan nog wel het vervelende vind? Je weet gewoon dat dit iedere wedstrijd gebeurt. Zeg maar, ze weten gewoon dat ze te weinig plek hebben rondom het stadion. En zij gaan dan al lekker met z'n allen eventjes de autootjes die dan niet netjes in het vakje staan, bekeuren. Vind ik vervelend.
0: Burgertjes pesten,
1: ja,
0: zeg je eigenlijk.
1: Vind ik vervelend.
0: Ik heb het idee dat je er een beetje kwaad over bent.
1: Ja, ja, kijk, zeg maar, of maak meer plekken rondom de Kuip.
0: Ja.
1: Of verkoop minder tickets uit.
0: Ja.
1: Of laat mensen gewoon lekker op de stoep parkeren.
0: Of laat je ook gewoon met rust.
1: Toch?
0: Ik voel wel een beetje met je mee. Maar ik denk eigenlijk dat ook luisteraars wel eens hele zure boetes hebben gehad. Is het misschien iets voor jou als we even gaan kijken of er mensen zijn die ook een zure boete hebben gekregen,
1: oh,
0: dat jij
1: graag.
0: Je daardoor beter voelt?
1: Ja, heel graag.
0: Ja? Heb jij ooit ook een zure boete gehad waarvan je dacht van ja, maar waarom? Laat het even weten naar F-538.
1: Ja, lekker klagen.
0: Bel gewoon 09090538. Wat is de meest zure boete die jij ooit hebt gekregen? We zijn heel benieuwd naar je verhaal. Laat het weten in de F-538 of bel 09090538. Ik heb trouwens ook een, ik denk me ook net, ik heb ook een hele zure.
1: Oh, leuk. Ik hang aan je lippen.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Bij Radio 58. Wij zijn Martijn en Julia en we zijn benieuwd naar jouw meest zure boete ooit.
1: Ja, ik vertelde net dat ik een wedstrijdje aan het kijken was in de Kuip in Rotterdam. En dat is echt een drama als je daar wil parkeren. Misschien ben je er wel een keer geweest. En toen dachten wij, ja, die wedstrijd begint. Dus we gaan hem gewoon hier de stoep parkeren. Iedereen kon er langs, voetgangers, auto's, maar toch een boete gehad van €139. Gewoon niet nodig.
0: Ik heb ooit een keer een boete gekregen omdat ik door rood fietste. Toen werd ik aangehouden door een motoragent. En die zei, je fietste door rood. Toen zei ik, ja, maar ik keek toch goed uit. Toen zei hij, nee, want anders had je mij wel gezien.
1: Oeh!
0: Ja, vond ik heel scherp.
1: Oeh, dat vond ik wel een goeie. En terechte, want jij fietste gewoon door rood. Dus laten we dat voorop stellen. Er komen natuurlijk ook boetes binnen dat ik denk, ja, weet je, is ook wel een beetje je eigen schuld.
2: Peter stuurt bijvoorbeeld
1: wilplassen, €90. Ja, is ook gewoon vies, moet je gewoon niet doen. Er stuurt ook nog iemand 4 of 5 keer langs een flitser gereden waarvan we dachten dat hij uitstond. Ja, dat is ook je eigen schuld. Want dan rij je ook gewoon wel zelf te hard. Maar er zijn ook dingen waarvan ik dan denk, man, zeg maar, hier wordt de wereld niet echt beter van.
0: Nee. Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb je ons op de carkit staan of niet?
3: Nee, gewoon op de luisteraar.
0: Oh, oké, nou, nu gaat het wel een beetje. Net leek het alsof je in een straaljager zat. Maar waar heb jij ooit een boete voor gekregen?
3: Nou, ik moest in Amsterdam aan de Prinsengracht een gietvloer maken en een badkamer. Dus ik heb mijn bus half op de stoep en op de gracht gezet. Ik denk, dan kunnen de auto's langs, de spullen uitgeladen. De bus netjes geparkeerd voor 7,5 euro per uur, hè, alsof het bewaakt is. Maar in ieder geval, het werk gemaakt, de bus weer opgehaald, hetzelfde gedaan, half op de stoep. En de anderhalve week later krijgen we boete op kantoor. Stilstaan niet op de rijbaan.
0: Stilstaan niet op de rijbaan?
1: Dat is toch krankzin, hè?
3: Ja, in Amsterdam moet je blijkbaar gewoon de weg blokkeren en niet op de stoep gaan staan, want anders krijg je een bekeuring.
1: Dus eigenlijk als burger doe jij iets, je denkt vooruit, je denkt nou, dan hebben andere mensen geen last van mij, die kunnen er langs rijden. En dan zeggen ze nee, je had gewoon het verkeer moeten ophouden.
3: Juist.
0: Ik vond Amsterdam al raar, maar ik vind Amsterdam nu nog raar.
3: Ik kom er niet meer.
0: Heel goed, Willem. Heel goed. Dankjewel voor je bericht. Hoi.
3: Oké, dankjewel.
1: Hoi.
0: Jammer als je een gietvloer moet hebben in Amsterdam, maar Willem inderdaad niet bellen. Quinten.
4: Yes, goedemiddag.
0: Welkom in de show. Waar heb jij ooit een hele lullige boete voor gekregen?
4: Dit was op een zaterdagavond, om 3:00 s'nachts, denk ik.
0: Ja.
4: Voor geluidsoverlast. Alleen ze konden mij niet bereikbaar omdat de muziek die stond hard.
0: Ja.
4: En toen zijn ze met een ladder naar mijn balkon geklommen. En vanuit daaruit hebben ze de schuifbui open gemaakt. En opeens stond ze naast ons waar wij daar lagen te seksen.
0: Jij was te druk bezig met de daad om te merken wat er om je heen allemaal gebeurde.
4: Ja, €230.
1: Was het lekker? Was het het waard?
4: Ja, we waren net samen, dus het was allemaal goed.
0: Oh, goed zo. Maar 230 euro als je geen hoeren kunt, maar dat is allemaal
4: waard. Ja.
0: Quinten, dankjewel voor je verhaal, man.
4: Yo.
0: Fijne week.

0: Alexandra Stan en Mr. Sexo Beat. Dat is een beetje een voorproefje op de zomertop 538 die je vanaf maandag gaat horen.
1: Ja, iedere dag vanaf 12 uur. Ik ben even kijken. Weet jij waar die dingomolen staat? Waar hebben we die toen neergezet?
0: Nee, die moeten we nog even zoeken, denk ik.
1: Oké, want we gaan zo meteen de bloedhete bingo spelen. De temperatuur om jou heen kan jouw prijs opleveren.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Als zij het op vakantie als je daar een zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je X-Care Plus.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve

0: Kantoor. Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538. Check voor alle info en boekingen 538.nl/kantoor.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2 keer 6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik kreeg gewoon geen schijn van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig. En dat was het nieuws op 538.
4: Dan verkeersinformatie op 538 van onze vrienden en vriendinnen van Flitsmeister. Zij melden op 22 plekken in Nederland nu een vertraging, althans op een A-weg. De vertragingen die het langste duren, dat zijn deze. De A2 Maarsen richting Oude Rijn, tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd, je vertraging dik een half uur. De A7 Westerbroek richting Bremen, voor de grens met Duitsland 26 minuten. En de A9 Amstelveen en Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid door een auto met pech, ook daar 36 minuten.
5: Ik zit nog even na te denken over hoe de nieuwslezer dat weerbericht bracht, zeg maar. Maar wij zijn hem ook een aanstellers. Hè? Ik vind ook sowieso dat er komt een hittegolf aan. Het is gewoon lekker weer, toch?
4: Ja, maar jij vindt dat het bij 48 graden pas een hittegolf is. Ja. Maar dat komt omdat jij hier lekker
5: ik
4: in een geërcode ruimte
5: in Afrika
4: zit.
5: Dat wij
4: nee, dat ben ik met je eens. Maar als ik jou van de week hoor roepen, oh, het is zo heet, dan ga ik je even hier aan helpen herinneren aan dit moment.
5: Oké, doe dat.
4: Oké.
5: Controles dan. Je krijgt van mij degene met de meeste updates. We beginnen op de A1, grens met Duitsland richting Hengelo bij de Lutte, 177.2. De A4 leidt richting Amsterdam bij Schiphol, 8.0. De A6, Meidenberg richting Lelystad bij Almere 44.4. De A7 Drachten richting Heerenveen bij Terwispel, opgepast bij 152.4. De A10 nog, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. En tot slot de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, 20.1. En wil je nou het volledige overzicht? Check de app van Flitsmeister.
4: Het is gewoon code geel, hè, op dit moment.
5: Code geel, oh, code geel voor hitte.
6: Ja. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen. Zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50%.

0: En korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
1: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. Zomer op je radio.
2: Martijn en Julia.
3: Zometeen de bloedhete bingo waarbij de temperatuur om je heen jouw kans op prijs is.
4: Eerst Calvin Harris, dit is Blessings.

0: vind jou wel een beetje een Mr. Know-it-all.
1: Ik?
0: Ja.
1: Ik weet wel veel.
0: Ja, jij bent echt een man van de feitjes.
1: Nutteloze feitjes, maar inderdaad wel van de feitjes.
0: Maar pronk je er dan ook irritant mee of niet?
1: Nou, niet irritant. Ik pronk daar gewoon heel trots mee. Ja, luister. Ik heb één talent en dat is het onthouden van nutteloze dingen. Ja. Zo weet ik trouwens ook. Je hebt ook een keer gezegd, een van jouw exen. Dat was ook een soort
0: Mr. Know-it-all. Ja.
1: En daarom
0: is Max
1: uit elkaar. De bloedhete bingo. Zie je, als je wat onthoudt, kun je altijd een gesprek op gang brengen. Hey, we gaan de bloedhete bingo spelen. We hebben ons molentje weer gevonden. Dat stond op de redactie. Ik heb het daar niet neergezet. Dus blijkbaar luisteren ruime mensen gewoon dingen op mij hier. Nee, het werkt als volgt. We gaan zo meteen aan het bingo molentje draaien. En dan komt er een getal uit rollen. En dat getal is de temperatuur die we zoeken. Als jij op dat moment kunt aantonen dat je die temperatuur om je heen hebt.
0: Waar dan ook, hè? Dus het maakt niet uit. Op je scherm, op je Apple Watch, op je horloge, op je thermostaat, op dat bushalte. Het kan echt van alles zijn.
1: Ik vind het altijd zo raar dat jij die bushalte doet. Ik ken helemaal geen bushaltes waar de temperatuur op staat.
0: Nee, ik ook echt niet.
1: Nou goed, waar je het ook vandaan tovert, maakt niet uit. Maar als je kunt aantonen dat het om jou heen de temperatuur is je zometeen uit die bingo molen komt, dan stuur dat even in via de app van 538 en dan wil je misschien wel het 538 strandlaken zometeen.
0: Nou, zal ik?
1: Ja, wacht even. Ik heb hem klaargezet. Geef hem maar een zwieper aan, meid.
0: Hoppa!
1: Hoppakee, daar gaan we. Oh, jij blijft maar draaien. Nee, dat is prima.
0: Hij komt. Ja, nu. Ja.
1: Hij komt.
2: 28.
1: Sinterklaas niet.
0: Oh, het duurt even.
1: 28 graden zoeken we. Is het bij jou op dit moment 28 graden? En kun je dat laten zien door middel van een foto? En die foto dan deze kant op.
0: Nee,
1: met de F van 538.
0: Hij komt. Miami.
1: Hey, je begint er zelf over. Nou, kom maar door met je telefoon, wou ik zeggen. Met je foto. 28 graden. Jouw kans op prijzen. 538 strandlaken. Dit is Miami.

0: Je luistert naar 538. Wij zijn Martijn en Julia en je hoorde Davina Michel.
1: De bloedhete bingo.
2: Ja, ja. Het is, het valt ook wel weer mee, maar het is bloedheet buiten. Voor Nederlanders is het bloedheet buiten.
0: Jij vindt het zo vervelend met die codes en zo en die hittealarm. Ja, jij vindt het dat we ons aanstellen.
2: Het is nu code geel.
0: Ja, voor de hitte.
2: Ja, maar dat slaat gewoon nergens.
0: Ja, maar liever zitten in een hok wat helemaal geairconditioned. We hebben geen idee hoe het buiten is. Nou goed. Voor jou, strijder die je bent, die wel dus buiten door die bloedhitte moet, is de bloedhete bingo. Want de temperatuur om je heen kan jou het 5-grad strandlaken opleveren. We hebben net aan het bingo-molentje gedraaid. Heel lang, ook voor ons doen. 28 kwam eruit rollen, dus we zochten een temperatuur van 28 graden.
2: Ja, ik vind het wel mooi dat er komen altijd zoveel dingen binnen. Zoveel creatieve dingen. Iemand stuurt ook, ja, 27,5. Dus afgerond 28.
0: Ja, iemand
2: als we zo gaan denken.
0: Ja, iemand stuurde ook. Niet op een bushalte, want dat roep jij altijd. Maar wel op een Apple Watch. Veel van die horloges inderdaad, die we dan zien. Maar ja, het maakt niet uit. Waar je het ook ziet staan. Als je het kunt aantonen dat het 28 graden is bij je, dan maak je kans op het strandlaken.
2: Ja, Daphne. En wie dat ook heeft ingestuurd is dus Daphne.
0: Ja.
3: Bingo!
0: Hey! Hoppa. Goed zo. Daphne, goedemiddag.
3: Hoi.
0: Waar is het bij jou 28 graden? In de auto, thuis, bij de bushalte?
3: Ja, we zaten in de auto, maar het was de omgeving van de auto die 28 graden was.
0: Oké, okay, nou heel goed.
2: Wat was je aan het doen dan?
0: Keurig aangetoond.
3: Ja, we waren net even boodschappen wezen doen.
2: Oh, gaat er gebarbecued worden?
3: Nou, nee, tapas.
2: Oh, lekker.
0: Tapas.
2: Maar dat klinkt wel als veel gedoe in mijn hoofd.
3: Nou, dat valt wel mee, want we hebben allemaal kant-en-klaar hapjes.
2: Heerlijk, vrouw naar mijn hart.
0: Alsof ik mezelf hoor praten, inderdaad, ja. Hé, maar wat lekker zeg. En heb je nou echt kilo's ingeslagen of ben je een beetje bescheiden geweest?
3: Nee, we zijn wel bescheiden geweest.
0: Oké, komen er nog mensen eten of is het echt alleen jou en je gezin?
3: Nee, wij alleen met gezin.
2: Okay. Gezellig zeg, sangriaatje erbij.
3: Zeker.
2: Helemaal
0: in thema. Erbij. Hartstikke goed. Hey Daphne, jij hebt de bloedhete bingo gewonnen. Jij wint het 5-jaar standlaken. Gefeliciteerd.
3: Kijk, super, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. En ja, eet smakelijk voor vanavond.
3: Gaat helemaal lukken.
0: En proost ook, begrijp ik.
3: Ja, hey, dankjewel.
0: Goed zo, fijne middag. Hoi, hoi. Dit is Edward Maya.

0: Fabric Mayot. Stereo Love op 538.
1: Stiekem hoop ik dat deze op 1 komt in de zomertop 538 die je vanaf maandag gaat horen.
0: Dat zou best een goede gok zijn.
1: Toch? Misschien wel de beste zomerplaat die er is. Je hoorde dus Edward Maya en Serial Love op 538.
0: In het weekend spelen we altijd de weekendquiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel vragen bevat die beginnen met weekend.
1: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen, heb het woordje weekend naar de app van 538.
2: Hey, hallo, wij zijn Tim,
3: Rick,
4: Niels
5: en Florentien
2: van de 538 Ochtendshow.
4: Oh, wat een weertje.
2: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
5: Ja, en een ijsje telt natuurlijk ook mee.
2: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent, de zomer vier je samen met Radio 538.
6: En de 538 lekkerste zomerhits.
2: De zomer, top 538. Komende week vanaf 12 uur.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat
9: een geld.
8: 18.000.
10: Wat verdikken we.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl,

Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Hé, hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap,

0: smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
14: De 5 van het bedrijf.
15: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia, movement that inspires.
13: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: 538, Martijn en Julia.
13: Zometeen de weekendquiz. Wil je meespelen? App het woord weekend met de app van 538.
18: Radio 538.
13: En wie weet, scoor je dan nog een eurotje of 50. Zou lekker zijn, toch? Álvaro Soler komt er ook aan met La Cintura na de pauze. Magnetic op 538.

0: Sara Soler en La Tintura. Weet je wat het wel is?
1: Nou.
0: Wat je ook... Sorry. Zo, ik wilde zeggen, wat je ook zegt in het Spaans, het klinkt altijd lekker zomers.
1: Doe nog eens dan.
0: Agencia Tributaria.
1: Oh, ik heb het ineens 10 graden kouder.
0: Weet je wat dat betekent?
1: Nou.
0: Agencia Tributaria?
1: Nee.
0: Belastingdienst.
2: De Weekend Quiz.
0: En dat klinkt ook gewoon lekker zomers. Hey, in het weekend spelen we altijd met Martijn en Julia de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, hoewel je dat misschien denkt. Maar het begint wel allemaal met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je 50 euro.
0: Pien, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Onderweg naar een atletiekwedstrijd.
3: Zeker weten.
0: Wat is je favoriete nummer, je onderdeel?
3: Ik ga vandaag de 3000 meter stiepel lopen.
0: Zo, dat
1: wat te lopen?
0: De steeplechase. Dan moet je over een hekje en door een bak water en zo, toch?
3: Yes, zeker waar.
1: Oh, maar dat water is dan weer lekker verkoelend.
0: Dat is waar.
1: Toch?
0: Maar 3000 meter. Er zijn weken dat ik het niet haal, 3000 meter. Succes alvast. Je gaat het opnemen tegen Dominic.
4: Ja,
0: goeiedag. Jij staat in de wasstraat. Je hebt net Wie is de Mol gespeeld en je gaat zo de jacuzzi in.
1: Wat super dan.
4: Ja, klopt.
0: Je omschrijft net een aantal dingen waar ik ook een week voor nodig. Maar, leuk dat je dat in één dag op. Super jongens.
4: Ja.
0: Hey, welkom in de Weekend Quiz. Zometeen horen jullie een vraag. Als je het antwoord denkt te weten, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is het goed, krijg je 1 punt. Is het fout, gaan een punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint 50 euro. Klaar voor?
3: Duidelijk.
0: Alright jongens.
4: Zeker.
0: Daar gaan we. Let op.
2: Vraag 1.
5: Weekend.
0: Het stripfiguur wat als kind in een ketel toverdrank viel en daardoor supersterk werd.
1: Ja, ik vond deze ook wel moeilijk, hoor.
0: Dat blijkt, want nog Pien, nog Dominic weet het antwoord blij. Niemand?
3: Nee.
0: Oké, nou dan houden we het op. Het was Obelix, van Asterix en Obelix. Vergeet je nooit meer.
2: Vraag 2.
1: Weekend. De artiest waar je dit weekend op 538 concertkaarten voor kunt winnen.
4: Dominic.
0: Dominic, zeg het maar.
4: The Weekend.
0: The Weekend is goed.
1: Hoppa.
0: 1 puntje voor jou. We gaan naar vraag 3.
2: Vraag 3.
5: Weekend.
0: Het schaakstuk wat alleen maar diagonaal over het bord mag bewegen.
3: Pien.
0: Pien, zeg het eens.
3: De loper.
0: De loper is goed.
1: Netjes.
0: Gelijke stand, 1-1.
2: Vraag 4.
5: Weekend.
1: Het aantal karaat van puur goud.
3: Pien.
0: Pien, zeg het maar.
3: 24.
1: Hoppa.
0: Knap dat je dat weet. 2-1 voor jou, Pien. Dominic, tandje erbij, hè?
4: Komt-ie
0: aan.
2: Vraag 5.
5: Weekend.
0: De kleur van de leiderstrui in de Tour de France.
4: Dominic.
1: Oh ja, nee.
0: Pien
1: ja.
0: Was net iets eerder, hè? Zegt de jury ook. Pien, geef het antwoord maar.
3: Geel.
0: Geel, zeg jij.
3: Ja.
0: Dat is goed, gefeliciteerd. 50 euro voor jou.
1: Hoppa.
0: En Dominic, dankjewel dat je meedeed. Maar ja.
4: Geen probleem.
0: Goed zo, jongens. Fijne middag. Succes met alles wat jullie gaan doen, hè. Hoi.

0: Let Go Love. Vaak heb je wel eens dat je het denkt bij een collega van, joh, als die de dag maar doorkomt. Ik had het vandaag een beetje bij jou.
1: Ach, waarom?
0: Nou, je bent keihard gegaan gisteren.
1: Ja, en ook keihard gewoon aan het werk vandaag.
0: Nee, maar daar hoor je mij ook niet over. Alleen, ja, toen je binnenkwam was het nog een beetje opstarten.
1: Nou, ik ga me zo meteen maar eens klaar. Maar even die oorwarmers af, de handschoenen uit, de winterjas uit. Want het is, en je moet je even voorstellen, in deze radiostudio is het echt min 20. Ik weet niet.
0: Ach, hou nou toch
1: ja,
0: op,
1: ik weet niet wat het is met mannen, maar mannen willen altijd in de kou werken.
0: Nee, ik heb gewoon een hele warme persoonlijkheid. Dus moet dat een beetje gecompenseerd worden met een beetje airco hier binnen. Maar jij doet net alsof het hier een soort mortuarium is. Dat valt ook wel mee.
1: Ik heb mijn jas erbij aangetrokken.
0: Oh, ja, oké. Okay. Maar goed, jij vindt ook die code geel en zo weer helemaal onzin. Ik ben heel benieuwd wat jij voelt. Wat
1: een raar mens ben ik eigenlijk.
0: Ja, een beetje raar, maar wel leuk. Hey, dit is Lady Gaga met Alejandro. En zometeen om 3 uur Mark Labrant met de hitlijst met de meeste supersterren. De 538 top 50 komt eraan. Staat Shakira met Die Die nog steeds op 1? Dat is een vraag die beantwoord wordt zometeen hier op 538. Fijne zaterdag!

0: honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
0: Luister dit weekend naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: Had y'all feel it tonight?
1: The Weeknd.
0: Live.
1: Alle info op 538.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gaat.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Domino's.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: 538 Nieuws. 3 uur.
20: De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten.
17: Ja, van Jumbo.
18: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister.

0: onder. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig, het is eigenlijk een herhaling van vandaag. En dat was het nieuws op 538.
1: Yes, zometeen de 538 op 50. Eerst actueel verkeer.
2: Met op dit moment 19 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie grootste. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. 1 uur en 8 minuten vertraging over 8 kilometer. Komt door een ongeval. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rijnsenhout en het Ringvaartaqueduct. Een half uur vertraging over 6 kilometer. En de A7 Westerbroek richting Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 20 minuten vertraging over 3 kilometer. Geflitst wordt onder andere op de volgende wegen. A7 Drachten richting Heerenveen. Bij Terwispel hectometerpaal 152. De A10 Diemen richting Zeeburg tunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11.3. En op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, hectometerpaal 20.1. En check voor het hele overzicht de app van Flitsmeister.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 538.
10: Zaterdagmiddag.
11: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
10: De 538 top 50.
1: Yes, daar gaan ze, de 50 grootste hits van Nederland. En jij staat als VIP op de gastenlijst. En dit was de top 3 van vorige week.

0: K Anthem was de nummer 1 van Nederland. En of het bye-bye wordt voor Die Die, dat hoor je zo vlak voor 6 uur. Is er een nieuwe nummer 1? Of wie weet wel een compleet nieuw erepodium? Je hoort het vlak voordat je zaterdagavond begint. Let's go! Een nieuwe 538 op 50. Mijn naam is Mark. Zometeen Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. En eerst nummer
1: 50.
0: Afrojack, Sia en David Guetta. Dit is

0: van Festival de Amsterdamse Zomer. Ze blijven plakken. Hoe zomers wil je het hebben op 49 Leeuw Kleine en Samuel Welte. Deze week in de 538 op 50 drie nieuwe binnenkomers. Of zoals in Ter Apel zeggen, een rustig avondje. Eerste opnaam van Bibi Rexha, die dit jaar het debuut maakte op het moeder der festivals, namelijk Tomorrowland. En bij het in elkaar sleutelen van haar set krijgt ze hulp van David Guetta. En daar heeft ze eigenlijk wel een soort van abonnement op. Want hij heeft haar eerder geholpen met het maken van hits. En ook dus deze, Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. De eerste van drie binnenkomers deze week op nummer
1: 48.

0: mij.
1: Hey, nog Franser dan een stokbroodje brie onder de Eiffeltoren. Offenbach op 45, je hoorde Miles Away. Weekend, radio aan, jij hopelijk op standby-modus. En samen tellen we af naar de grootste hit van Nederland. Met nu Robert van Hemert en Donnie.

zit op de glijbaan naar beneden. Material Lover zakt er 5 in de 58 tot 50. Hij staat deze week op 43. Hey, happy micropensioen, a.k.a. weekend met de 58 tot 50. Zometeen hoor je een gloednieuwe binnen.

0: Nou, en deze, dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen. 470 euro.
1: Zo.
0: Dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan.
2: 538. De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: De prijs van

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
11: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
10: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
11: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
16: Kippie.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Hollandse nieuwe uit Den Haag. Flair, nieuw op nummer
22: 42.
23: Marca Brandt, Radio 538.
22: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
23: Flair, door het oog van de nacht.

De volgende 58 superster bewijst, leeftijd is maar een getal. Want Samber heeft al meerdere 58 of 50 hits op zijn naam staan. Werd dit jaar genomineerd voor de Grammy Awards. En was een paar dagen geleden op het meest legendarische evenement van het jaar. De bruiloft van Taylor Swift, waar Cartier horloges werden uitgedeeld. En dat allemaal voordat hij oud genoeg was om daar een biertje te bestellen. Hij werd afgelopen week eindelijk 21. En ja, dit is dan zijn verlaten cadeau. De hoogste nieuwe binnenkomer. Dit is My Body Isn't Ready van

Frequencies in de 538. Ik hoop dat je lekker geniet van je weekend. Mijn naam is Mark. Samen tellen we af naar de nummer 1 van Nederland. Met zometeen 13 omhoog, Olivia Rodrigo. En dit is

0: Dat is nog eens even het ongeluksgetal omdenken. 13 omhoog voor Olivia Rodrigo en deze week de nummer 33. Hey, even een gewetensvraag. Heb je wel eens iets van je moeder gejat om aan je vriendinnetje te geven? Oké, welke 538-artiest zich uit de lijst daar schuldig aan maakte? Dat hoor je zo meteen. En maak je geen zorgen, het is geen ondergoed. En verder ook Anton Bakermat en Nile Horan zo meteen. 538 tot 50, Radio
1: 538. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Ik ben Armin van Buren, bondscoach van 538 Dance Department. En vanavond scoren wij met alleen maar bangers. Met in onze basis nieuwe muziek van Martin Garrix, Skulls, Another en De Bouza komt langs om de finale af te toppen.
5: 538 Dance Department.
4: Vanavond, 9 uur, Radio 538.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
24: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
27: Odido.
24: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trost tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
1: 538 Nieuws.
28: 4 uur.
0: ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn...

0: politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig. En dat was het nieuws op 538.
1: Alright, zometeen meer 538 op 50. Nu 538 verkeer, Frank.
2: Met op dit moment 11 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie grootste. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Een uur vertraging over 9 kilometer komt door een ongeval. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaartaqueduct. Een kwartier vertraging over 4 kilometer. En de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Zwichterband. Een half uur vertraging over 4 kilometer. Geflitst wordt er op de A7 Den Oever richting Bolsward. Bij Bitmarsum hectometerpaal 108.1. Ook wordt gecontroleerd. Op je snelheid op de A9, Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal is 56.4. En ook op de A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11.3. En check voor het hele overzicht de app van Flitsmeister.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: 538.
5: Zaterdagmiddag.
6: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
5: De 538 Top 50.
7: Hey, welke wereldberoemde artiest heeft de trouwring van zijn moeder gestolen om zo achter zijn verboden liefde aan te gaan? Je hoort het zometeen.
6: Radio 538. Nummer 32.
8: What?

Jacob Alderani met zo'n spreuk die je kent van zo'n houten snijplank van de Action, hè? I love life. Op 29 in de hitlijst met de meeste supersterren. Dit is de 538 op 50. Hey, ben je wel eens verliefd geworden op iemand waarvan je eigenlijk al wist, oké, kansloos. Op 15-jarige leeftijd is Bruno Mars tot over zijn oren verliefd op zijn wiskundejuf. Die 2 keer zo oud is. Hij gaat zelfs zover dat hij haar ten huwelijk vraagt. Daarvoor heeft hij het briljante idee om een ring van zijn moeder te stelen. Maar helaas zonder succes. Blijkbaar moest Bruno nog wat lesjes volgen bij deze wiskundejuf. Want ze zei, reken er maar niet op. Nagenieten van de stijve uitverkochte concerten van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena doe je nu in de 538 op 50. Want dit is On My Soul. Bruno Mars.

0: Alesso en One Republic hakken de lijst doorwinnen.
1: 538.
0: En dat betekent dat de 24 grootste hits van Nederland in de startblokken staan. Tijdens het NK Zonne of Niks doen. Lekker genieten op

0: Hey, het kan je een hoop kosten als je vreemd gaat, maar nooit zoveel als dat het je kost als je vreemd gaat tijdens je huwelijk met Taylor Swift. Smeuïge details! Hoor je zo meteen. En ook Topic komt eraan. En Roxy Dekker.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Hey, Frank en Irene hier van de 538-middagshow.
3: Ga je nog barbecuen?
2: En vergeet niet, hè. Zwart geblakende worstjes, die horen er nou eenmaal bij.
3: Ja joh, en zolang de buurman de brandweer niet belt, is er niks aan de hand.
2: Geniet

0: De Zomer Top 538. Komende week vanaf 12 uur.
1: Hey.
2: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
9: Wie feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000

0: foutjediscounter.nl.
1: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
2: De 5 van het bedrijf.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Weekend! 538 tot 50.
13: Counting down.
1: Wat je zegt bij jezelf, Roxy Dekkers met Superstar. De snelste stijger gaat er 23 omhoog.
14: Marca Brandt, Radio 5.

is de voicemail van heel Nederland. En daarom hoop ik dat je lekker geniet van je weekend. Ben je nog aan het werk? Succes nog even. We tellen samen af naar de nummer 1. Dit is de 538 op 50. Martin Garrix en Ed Sheeran staan deze week op 18.

0: Robert van Hemert.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Hoeveel kost het je als je vreemd gaat tijdens je relatie met Taylor Swift?
3: Hoi, ik ben Davina Michel.
4: Justin Bieber.
5: Coldplay.
6: Tiesto.
7: Ariana Grande.
8: Are you ready?
9: Let's go. 538.
10: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ah, eerst even wat gezelligers. Roxanne Hazes heeft promotie gemaakt. Ze stapte afgelopen dinsdag in het huwelijksbootje met Erik. Die is ook haar manager. En daarmee upgrades zichzelf officieel van verloofde naar vrouw. Ze meldde dit op haar Instagram en noemde het heel schattig de beste ja van mijn leven. Ja, dat is bij mij nog steeds als mij wordt gevraagd of ik saus bij mijn vriend wil. Bij jou? En van het huwelijksbootje van Hazes gaan we door naar de, nou ja, huwelijkscruise van Taylor Swift. Zij gaf vorige week het jawoord aan de lover, American football player Travis Kelce. Alleen blijkt zo'n trouwerij niet altijd over roosjes te gaan. Het koppel ondertekende voor hun huwelijk een contract van maar liefst 40 pagina's, waarin onder andere een enorme boete staat op scheve schaatsrijden, dus vreemd gaan. Want mocht Travis een buitenechtelijk uitstapje maken, dan kostte dat een kleine 20 miljoen euro. Ja, ik heb ze te rekenen. Met zijn huidige vermogen kan hij de boete een krappe 4 keer lappen. Voor Taylor is 20 miljoen eerder, ja, een soort van 2 verfrommelde tientjes.
10: Wat goed nieuws is
9: 538.
10: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hit, Scammer With Come, Kingdom of Fear.
9: 6

nummer 15 deze week in de top 50 voor Alex Warren, You're the Passenger. En laat vooral je FOMO nog even in de bijkeuken liggen als je fan van hem bent, want je hoort hem zometeen nog een keer. En voor welke man kreeg Alex Warren bijna een contactverbod? Oké, als ik de vrouw was van Alex Warren, ik zou zeker even blijven luisteren. En verder in de finale.

0: duizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
0: Luister dit weekend naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
0: Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: 538 Nieuws.
8: 5 uur.
9: In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En wel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken.

0: Wegen. En dit zijn de drie grootste. Te beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Hoenderloo en Kootwijk. 40 minuten vertraging over 6 kilometer, dat komt door een ongeval. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaartaqueduct. 22 minuten over 4 kilometer, daar staat de auto met pech. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Oud-Beijeland en de Haringvlietbrug. 19 minuten vertraging over 4 kilometer, daar is de weg afgesloten. Geflitst wordt er op de A7 Den Hoever richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108.1. Ook wordt gecontroleerd op je snelheid op de A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heems. Hectometerpaal is 56.6. En de A10, Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11.3. En check voor het hele overzicht de app van Flitsmeister.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 538. Zaterdagmiddag.
9: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
8: De 538 Top 50.
10: Welke 538 superster had last van de Bieber Fever? Dat hoor je zometeen. Net als de nummer 1. Eerst even.

was vorige week de stand van zaken bovenin de 58 op 50. Maar hey, vorige week? Ja, blijf hangen in het verleden. Dat is alleen geld voor geschiedenisleraren. Dus we zijn toe aan een nieuwe top 3. Nu nog geheim. Zometeen wordt die onthuld. Eerste vrouw die binnenkort, denk ik, muziek gaat uitbrengen op Saturnus en Mars. Want de wereld heeft ze al veroverd. Het is allemaal saai. Dit is Taylor Swift op nummer 4.

Ah, ze leveren een paar plekken in. Van 9 naar 13, Jorde, Ugel en Solto. In de 538 op 50. Hey, ben jij ooit echt hardcore fan geweest van iemand? Echt posters boven je bed, grillen op de voorste rij? Ja, of in het geval van Alex Warren, eindeloos berichten sturen naar je idool. En nee, het is dus niet dat hij ze kreeg, maar hij verstuurde het naar niemand minder dan Justin Bieber. Het had hem niks verbaasd als hij ooit een contactverbod had gekregen op de post met de afzender firma Bieber. Je hoort Alex Warren nu in de hitlijst met de meeste supersterren met zijn Bieber Fever Dream. Dit is de

hitlijst met de meeste supersterren. Dit is de 538 op 50. De grootste 40 hits liggen achter ons. Vanaf nu begint de strijd om de nummer 1 van Nederland. We trappen de top 10 af met Bruno Mars. Klein van stuk, groot in de lijst. Dit is Risk It All. For just a

0: Curtis Samber. Hey, hij gaf 4 mega succesvolle shows in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Toch waren fans onwijs teleurgesteld in Bruno Mars. Details zometeen. En Jort Justin de Wild. 538 op 50. Radio
1: 538. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Maandag om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Nou, en deze, dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen. 470 euro.
3: Zo.
2: Dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan.
1: 538. De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
7: Geeft ruimte.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
12: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Ik ben Armin van Buren, bondscoach van 538 Dance Department. En vanavond scoren wij met alleen maar bangers. Met in onze basis nieuwe muziek van Martin Garrix, Skulls, Another en De Bouza komt langs om de finale af te toppen.
16: 538 Dance Department.
15: Vanavond, 9 uur, Radio 538.
17: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
22: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
23: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
24: Kippie.
25: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Schoonmaak.
0: maken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elk

Wij noemen het een bedweter, Teddy Swims noemt het gewoon een hit. Je hoorde Mr. Know-It-All, de nummer 6 in de 538 op 50 van deze week. En dat betekent nog 5 hits te gaan tot de allergrootste van het land. Mag Shakira nog een week op die mooie troon blijven zitten met die mooie billen van haar? Of heeft ze die plek slechts lekker warm gehouden voor Rutger van Barneveld? Die als een raket gaat met zwoele zomernachten. Je hoort het in een paar minuten. Eerst de nummer 5. Deze week voor Idali,

0: teleurgestelde fans bij Bruno Mars.
1: Hey, ik ben Klaus.
2: I'm Alex Horn.
3: Hey, ik ben Nick Schilder.
4: Ik ben Tiësto.
5: Hey, dit is Sera.
6: 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Hoe lovend iedereen was over de concerten van Bruno Mars in Amsterdam. Zo slecht waren de recensies van de officiële afterparty. Fans konden een ticket krijgen voor €300 voor deze super bijzondere avond in de Jimmy Hoo. Dat is een club in Amsterdam. Nou, er werd ze echt een mega avond beloofd. Inclusief een optreden van Bruno Mars. En ook zijn Silk Sonic kornuit Anderson Paak. Alleen de morning after regende het alleen maar klachten. Omdat het duo alleen maar 5 liedjes had gezongen op dit super dure feest. De organisatie heeft zich inmiddels er tegenaan bemoeid en heeft gezegd, ja, wij wisten op voorhand ook niet hoeveel nummers ze zouden gaan zingen. En het is overduidelijk verkocht als afterparty en niet als concert. En daarom kun je als teleurgestelde fan fluiten naar je centen. En zelfs dat moeten ze zelf doen in plaats van Bruno Mars.
6: The latest news on your favorite artist.
8: 538.
7: Hitnieuws in 1 minuut.
0: Dit is Rutger van Barneveld. 3.

terwijl de geur van zonnebrandcrème en de laatste zandkorrels neerdwarrelen met Magnetic van de Bauza op 2, is het dan tijd geworden voor de Big Reveal. Wie oh wie pakt pole position in de 391ste 538 op 50? Het is zaterdag 11 juli, vlak voor 6 uur. Ja, en die plek is deze week gereserveerd voor een ster die van hoogtepunten echt maar geen genoeg kan krijgen. Want binnenkort voegt ze weer een nieuw kantje toe aan haar enorme cv met een optreden in Egypte bij de piramides. Nou, hopelijk staat niet nog steeds Rico Verhoeven daar. Alhoewel, kan ze waarschijnlijk ook prima hebben. Want zo makkelijk laat Shakira zich niet uit het veld slaan. Ze pakt voor de vierde keer de nummer 1 in de 538 tot 50 met Burna Boy. Dit is Die Die.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
2: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: 538 Nieuws.
25: 6 uur.
26: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws op 538.
0: Mark, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment één vertraging? Dat is op de A4 richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Ringvaart Aqueduct. 5 minuten. En ook flitsers, dat zijn er een hoop. De A1 richting Hengelo bij De Lutte, 177.2. De A4 richting Den Haag bij Den Haag, 44.2. De A4 richting Amsterdam bij Schiphol, 8.0. Dan de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, 108.1. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56.6. Dan de A10 richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. De A12 richting Gouden bij Harmelen, 51.4. A28 richting Amersfoort bij Hulshorst, 62.1. En tot slot een flitser op de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, 20.4. De hotline, die gaat zometeen weer open. Jij bepaalt wat ik draai. Stuur nu je favoriete nummer in via de gratis 538-app.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro.
0: Koop jij bepaalt wat ik draai? Stuur nu je favoriete nummer in via de gratis 538-app.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen.

0: Al meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
4: Een hele goede avond. De hotline is geopend. Vraag je favoriete nummer aan via de 538-app. Draai ik hem voor je. Het

0: 538, Hotline, het uur waarin jij bepaalt wat ik draai.
1: 538, Hotline.
0: Monique, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: 1979, weet jij nog wat jij toen deed?
2: Ik zat op school. En als ik thuis kwam, bij ons stond altijd de radio aan. En als ik dan thuis kwam uit school, dan heel toevallig hoorde ik het nummer Rapper's Delight. En dan ging ik dus helemaal vanuit mijn dak.
0: Dus Monique, als ik hem zo meteen hier voor je draai, dan doe je hetzelfde, toch? Minimaal.
2: Oh ja hoor.
0: Ja toch? Ja,
2: oh ja hoor. En ik zing hem echt van voor tot achter helemaal mee. het blijft een fantastisch nummer.
0: Nou Monique, dan ben ik blij dat we hem voor je draaien. Want bij deze gaan we het regelen in de Hotline. Rap is the light, Sugar Hill Gang. En dan wens ik jou een heel fijn weekend, Monique.
2: Fantastisch, ik hou van je. Dank

0: 538 Hotline, het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. De playlist is voor jou, je favoriete track. Vraag hem aan via de gratis 538-app. Heeft Sasha ook gedaan, die wilde David Guetta horen samen met Elva Phil, Eva Max en Forever Young. Het zou zomaar eens kunnen dat we een van de jongste 538-luisteraars aan de telefoon hebben.
1: 538 Hotline.
0: Stijn, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent 12, Stijn, en jij hebt hele warme herinneringen naar het groep 8 schoolkamp, toch?
2: Ja, zeker. Dat was echt heel erg leuk.
0: Waar zijn jullie naartoe geweest?
2: We gingen naar Teteringen. Dat was in Brabant.
0: Oh ja, wat leuk. En Stijn, nou ben ik heel vroeger, dat is echt heel lang geleden hoor, ben ik ook op groep 8 kamp geweest. Hebben wij wel dingetjes gedaan die eigenlijk stiekem niet mochten. Hoe zit dat bij jou?
2: Wij gingen ook overlopen. Maar dat mocht eigenlijk van de meeste juf niet. Alleen was het uiteindelijk echt wel heel erg leuk.
0: Ja, toch? Ja, dat dacht ik. En toen jullie terugkwamen met de schoolbus bij jullie ouders, wat hebben jullie toen gedaan?
2: Ja, toen was het gewoon, ja, het was een beetje een gek gevoel dat je dan terug bent van kamp. Maar dat was eigenlijk, ja.
0: En heb je ook nog onder de stoel verstopt om net te doen alsof de bus leeg aankwam of dat niet?
2: Nee, dat niet. Maar we zaten allemaal in verschillende auto's.
0: Ah, leuk. Nou, Stijn, ik wil graag het liedje draaien dan. Wat jou doet terugdenken aan jouw groep 8 schoolkamp. Wat is dat?
2: Echt een liefde is te koop.
0: Kijk.
2: Dat zongen we altijd helemaal mee met onze klas.
0: Stijn, dan mag je dat bij deze ook gaan doen. Lekker de radio keihard aan, want speciaal voor jou op 538 Samuel Welte. Echt een liefde is te koop. Fijn weekend, Stijn.
2: Fijn weekend.

Kensington, Living 4, hoor je op 538. Waar je dit hele weekend en komende week kans maakt op kaarten voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. Hoor je de oproep voorbij komen, en dat gebeurt binnen nu en nou sowieso een kwartier, dan moet je bellen naar de studio 0909 30538. Kom je in de uitzending, dan ga je er vandoor met kaarten.

0: Top 538. Komende week vanaf 12 uur.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
10: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
9: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
10: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
0: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
10: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
0: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: I am Vaiana of Motunui.
0: Deze zomer.
17: Here we go.
0: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: The ocean chose you.
0: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
21: 18+, speelbewust.
22: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
23: 18.000, godverdikken me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
24: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18+, speelbewust.
25: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
26: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: 538 Jordi Warners.
3: Binnen nu 4 minuten jouw kans op kaarten voor de weekend. Eerst Miles Smith en Naal.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser.
2: Met 538 naar The Weeknd Live.
1: Dit hele weekend, maar ook komende week, maak jij kans op kaarten voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena op vrijdag 17 juli. Hoor je de oproep voorbij komen, bel dan naar de studio. Dennis, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hey Dennis, stel dat ik jou zo meteen blij maak met die kaarten voor The Weeknd. Met wie zou je dan gaan?
3: Dan ga ik met mijn vriend.
1: Wat leuk. En weet hij al dat jij je best aan het doen bent om deze kaarten te krijgen?
3: Nee, dat weet hij niet. Hij is nog hard aan het werk.
1: En wie van jullie twee is dan het meest fan van The Weeknd?
3: Ja, dat ben ik toch wel.
1: Ja? Wat goed zeg. En nog nooit live gezien?
3: Nee, nog nooit live gezien.
1: Nou Dennis, daar komt verandering in. Want gefeliciteerd, je bent erbij!
3: Dankjewel.
1: Lekker man, jij wint twee kaarten voor The Weeknd. Komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena. Je bent er hartstikke bij. Veel plezier daar.
3: Super.
1: Doei.
3: Hey, dankjewel.
1: Fijn weekend.
3: Hoi.
1: Hoi. Ja, en hoe jij kans maakt, dat is eigenlijk heel simpel. Gewoon blijven luisteren dit weekend. Maar ook komende week hoor je de oproep voorbij komen. Kom je de uitzending, dan ga je er vandoor. Kaarten voor The Weeknd. Je hoort hem nu met Save Your

0: in de hotline. You're the Showtek en Kate Bryan. Ella, Ella.
1: 538.
0: Het uur waarin jij bepaalt hoe onze playlist eruit ziet. Wat wil je horen? Je favoriete nummer of iets wat gewoon bij deze zaterdagavond past. Ja, of bij het weer buiten. Toch, Sieske? Sieske, toch? Ja?
2: Ja, klopt.
0: Sieske, ik hoor dat het bij jou heel gezellig is op dit moment.
2: Dat klopt. Ja, we zijn lekker met z'n allen, met het hele gezin in de tuin aan het koeien.
0: Oh, lekker zeg. Is er nog een beetje te doen qua hitte daar dan?
2: Ja, dat is wel goed te doen hoor. We wonen in Brabant en daar is altijd wel heel warm natuurlijk. Maar heerlijk.
0: En Brabantse gezelligheid zorgt meestal voor nog meer warmte. Dus dan is het nog heter eigenlijk.
2: Nou, precies. Waarom?
0: Sieske, als we het hebben over die hitte, kan ik jou wat verkoeling brengen door iets te draaien voor je?
2: Nou, zeker. Ik heb Summer Jam aangevraagd van de Underdog Project.
0: Ja, ik verwacht, Sietske, dat die ook heel erg hoog in onze zomertop 538 komt. Want wij hebben die gewoon last minute hebben die ingelast. Vanaf aanstaande maandag, 12 uur, hoor je eigenlijk iedere dag van 12 tot 10... hoor je de zomertop 538. Maar op de heetste momenten van de dag. Zodat je toch wat verkoeling krijgt via de radio. En dan,
2: oh, dat klinkt helemaal goed.
0: Bij deze, Sietske, doen we met jou alvast even een voorproefje.
2: Oh, heel erg bedankt.
0: Sieske, fijn weekend. Ga dat doen bij deze The Underdog Project en Summer Jam. Get on the floor.

0: Die With A Smile, Lady Gaga en Bruno Mars. De hotline zit er weer op voor vanavond. Wees niet getreurd. Zometeen hier Wessel van Diepen met een nieuwe Global Dance Chart. En later vanavond ook nog Dance Department met Armin van Buuren. Fijn weekend.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke

0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: De hits van 538. Overal in Nederland.
2: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
1: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
2: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
4: Kirpie.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Even bollen. Idee.

0: meest getoonde prijs.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: 538 Nieuws.
7: 7 uur.
9: Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. Vier journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: gratis kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: de top 3 heetste dancehits ter wereld er vanavond uit de ontknoping. Vlak voor 9 hier in de Global Dance Chart. Bij nummer 6 wel onderweg. 2 hagelnieuwe binnenkomers. En je zaterdagavond wordt afgetrapt door
1: nummer 2.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran gingen omhoog naar nummer 2.
1: Nummer 1.
0: Vorige week 11 weken op 1, Bebe Rexha.

0: 538 met u, Afrojack. En hij vertelt hoe je echt succesvol kunt worden.
1: Denk je serieus een half uurtje muziek gemaakt per dag dat je ooit aan gaat zijn? Als je ervoor wil gaan, moet je er echt voor gaan. Je gaat op de wc op school, ga je muziek maken. Als je thuis komt van school, ga je muziek maken. Je eet terwijl je muziek zit te maken. Ik word wakker, ik douche niet eens als ik thuis ben. Ik ga gewoon recht de studio in.
0: Afrojack hoorde u op 30 samen met David Guetta en Sia. Over een paar minuten de hoogste binnenkomen. Eerst Prosper en Dreams op 29.

grootste idool David Guetta begon ik 21 jaar geleden met muziek maken. En nu hebben we samen een track. Mijn droom is uitgekomen en de cirkel is rond. Aldus Ugel. Zijn hit met Guetta knalt stralend de 538 Global Dance Chart binnen.

0: Oké, ik ontbijt met veel eieren en voor lunch en diner eet ik runder gehakt met groente en rijst iedere dag opnieuw. Al dus de DJ die strakker in zijn vel zit dan een boerenmethorst. Ketama hoorde je op nummer 21. Zo meteen bij 538 de 20 heetste dancehits.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister dit weekend naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: meest getoonde prijs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Hey, jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
16: De 5 van het bedrijf.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert. Bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
18: Novaap.

0: streamen. 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: 538 Nieuws. 8 uur.
6: Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen. Waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
13: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: 538.
4: Dankjewel dat je bent ingevlucht. Je bent in recordtempo op weg naar de nummer 1 dancehit op aarde. Dit is

0: ontzettend veel hits uit Zweden, zoals je weet. En Alesso weet hoe dat komt.
1: I think it's just like in our culture to write a lot of music. And everyone is always saying, you know, the weather brings us inside. So it's a combination of that.
0: Oké, dus muziek zit in een cultuur en door het weer zitten de Zweden vaak binnen. En dan moet je wat? De Zweedse Alesso hoorde je net op 14 met In Your Eyes. Global Dance Chart 538 met nu de geweldige Brass Band Clooney. Free Your Mind op nummer 13 deze week.

Martin Garrix en Ed Sheeran omhoog met nummer 2. En stond Bebe Rexha dik op nummer 1. Is het na 3 maanden aan de top over voor Bebe Rexha? De ontknoping is nabij. En eerst de Noorse superster Kygo. Hij zit vanavond vanaf 11 uur met een vlaggetje op zijn wang te kijken naar Noorwegen tegen Engeland in het Hard Rock Stadium in Miami. Hier is hij met Heaven on Your Mind op nummer 10.

Wauw, wat een hit is het geworden. Martin Garrix en Ed Sheeran op nummer 2 en Repeat It. Zaterdagavond, Radio 538, de Global Dance Chart met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde? Als ik de bas voel dreunen in mijn borstkas, dan voel ik dat ik leef. Aldus Bibi Rexha over haar liefde voor dance, voor de 12e week onbetwist de heetste dancehit ter wereld. Bibi Rexha en Faithless en New Religion.

0: Faithless New Religion. Zometeen hier bij Radio 538 Dance Department met Armin van Buuren.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
8: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: The stories are true.
22: The story has just begun.
0: Disney's Vaiana, kom tot leven.
23: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: Are you ready to be the hero?
0: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
25: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Let's go! Leg je gereedschap neer. Zet 1.

0: hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Nova

Als ik nu al een lijstje in zou mogen vullen met de beste tracks van 2026, staat deze absoluut op nummer 1. Doet mij een beetje denken aan die oude Fresh Fruit sound. Weet je wel, de jaren 90 in Amsterdam. Ski en Dobre, The Goodman. Maar dan nu uit Zweden, Axwell, Whatever Turns You On.

back-to-back set zat met Adam Beyer. Ik draai hem al een tijdje dus. Werd een paar maanden geleden benaderd door Silver Panda. Groot talent uit Brazilië. Hij had het idee om iets te doen met een van zijn favoriete platen aller tijden. Depeche Mode, Enjoy the Silence. En dit is het eindresultaat uit deze week. Armin van Buuren en Silver Panda, Here in My Arms. Nu in Dance Department op 538.

bent in de club waar de deuren altijd open voor je staan. Treed binnen op onze dansvloer en geniet. Je hoorde Thoman en De La Buena. En zet het alvast in je agenda. Volgend weekend hoor je ons het hele weekend live vanaf Tomorrowland, het festival der festivals. Je hoort natuurlijk de beste DJ-sets, interviews live vanaf het festival. En je kunt alles online volgen via 538.nl. Ik ben er ook. Ik sta het eerste weekend met een extended set op de Freedom Stage. Maar mocht je dus geen kaartje hebben voor Tomorrowland, kun je dus alles meemaken via 538. Wij gaan verder met Joshua en If It's Real, nu in Dance Department.

is een van de alleraardigste gasten die ik ken uit de DJ-scene. Nog een redelijk jong talent en zijn nieuwste creatie heet Secretos. Ik heb het over Seth Hills. Je hoort het hier in Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Straks nog tracks voor je van Joris Voorn en Ilke Klein. En Yugel komt eraan met nieuwe muziek. Maar eerst onze worldwide warning van vorige week. Dat was toen Timmy Trumpet en deze waanzinnige Roses.

0: duizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
0: Luister dit weekend naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: Had je al veel te doen?
1: The Weeknd.
0: Live.
1: Alle info op 538.nl.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
6: De 5 van het bedrijf.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatje.
18: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.

0: de prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit-stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen, zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: This is about to go down. Hey, this is
19: Fisher. Hi, this is David Guetta.
20: Hey, we are Swedish House Mafia.
21: Hey guys, this is Dom Dolla.
22: Your destination for the best beats.
23: 538 Dance Department.
22: By Armin van Buuren.
24: De zaterdagavond van 538. Ik ben Armin van Buuren. Dit is de plek waar je danst, de nieuwste muziek hoort en de allerbeste classics voorbij komen. Welkom bij uur 2 van Dance Department. Ik trap hem af met een gigantische samenwerking van Martin Garrix. Hij komt dit jaar met de ene na de andere samenwerking. Eerst al die lang verwachte track met Ed Sheeran en nu met de Queen of Pop. Wie zal er nog meer volgen? Binnenkort moet toch ergens dat album met die veel grotere namen uitkomen. Dit is alvast een voorproefje, denk ik. Martin Garrix en Madonna, Bizarre in Dance Department.

origineel was de grootste hit van Jermaine Stewart. Komt alweer uit 1986. Dit is een nieuwe versie gemaakt door Jotto Presents Something Good. Good Time, hoorde je in Dance Department 538. Ik ben Armin van Buren en je luistert naar de lekkerste dansloer van Nederland. En ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat de festival zomer in volle gang is. Veel plezier dit weekend als je naar Wildeburg gaat of Ultra Europe in Split. Misschien naar Awakenings of Dreamfields. Zet je radio sowieso op Dance Department voor de perfecte after. Met volgende week dus live vanaf Tomorrowland. Het hele weekend op 538.

Heerlijk deze toch? Je hoorde Dimitri Vangelis en Wyman, Kevin de Vries en Before You Go in Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren en met trots stel ik je weer voor aan een splinternieuwe Worldwide Warning. De beste release van deze week, althans dat vinden wij dan. En dat is natuurlijk zonder twijfel For Another. Ze draaien deze tracks al maanden. En sinds ze deze draaien blijven fans vragen om de officiële release. Een paar weken geleden brachten ze een nieuwe album uit. Daar stond deze nog niet op. Het verdiende volgens de mannen een grotere spotlight. En die spotlight zetten wij er vanavond ook gewoon op. De nieuwe Worldwide Warning is voor Silver Light.

Angel Touch Me. Ik ben Armin van Buuren. En nog heel even voordat we onze rode loper gaan uitleggen voor de pauze. Zij verzorgen vanavond de exclusieve hotmix om 11 uur. Ook heb ik muziek voor je van Bart Skills. En mijn eigen track met Adam Beyer komt eraan. Maar eerst deze van Obscure en Look Into My Eyes.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
5: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: De prijsfavorieten van Albert.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
11: Met ergo onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Men ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
18: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: Hey, this is Reinier Zonneveld.
1: The biggest DJs in the mix.
2: 538 Dance Department.
1: This is the Dance Department Hot Mix.
3: Noorwegen is trots op Haaland.
4: Haaland! Oh, wonderful!
3: En op de Bauza. Van een groepje schoolvrienden uit een klein plaatsje net buiten Oslo naar een van de meest succesvolle nieuwe dance acts van Europa. Nog maar een paar jaar geleden maakten deze jongens vooral muziek voor de Noorse markt. Maar begin dit jaar besloten ze het roer volledig om te gooien. Een nieuwe sound, Engelstalige tracks en een internationaal platencontract. Dat bleek een schot in de roos. Deze Magnetic groeide afgelopen jaar uit tot een Europese zomerhit. En het grappige is, al voor het nummer officieel uitkwam, ging het helemaal viral op TikTok. Inmiddels zijn we ruim 60 miljoen streams verder en is de vraag: is dit een one-hit wonder? Nou, daar lijkt het niet op. Want wij zijn ook al fan van de opvolger.

0: Parliament Official op Instagram. Zometeen hoor je Tiësto hier op 538. Maar voordat ik echt afsluit, wil ik nog een diepe buiging maken voor het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Tot volgende week.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja. Echt serieus?

0: op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Nova presenteert

0: snel te streamen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
4: De 5 van het bedrijf.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen vorige maand, worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al 2 keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een derde belediging vertrekken, maar bleef minutenlang staan. Mede daardoor werden de gele en rode kaart ingevoerd. Ratin was 89 jaar. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
9: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.

Seppa is een van de snel opkomende talenten van dit moment. Sinds ik zijn track Inner Peace begon te draaien in mijn set, stond er al gauw een hele nieuwe hype rond deze plaat. Iedereen wil hem hebben. En goed nieuws, hij komt binnenkort uit op Musical Freedom. En dat is de track die net voor je draaide. Inner Peace van Seppa. En tijdens mijn Ibiza residentie elke maandag in augustus in Universe zal Seppa een van mijn support acts zijn. Dus mis me niet, elke maandag in Ibiza in Universe. Je luistert naar 538 en het komende uur Chris Maddock bij Tiësto. Straks hoor je in de mix Brian Kearney, Modea, Mauro Picotto en Giuseppe Ottaviani. Maar nu eerst Love Struck, Lila Punks en Ethan. Dit is

Chris Minnick bij TSO 58. Is jouw studio Dolan Com, Club Heroes en Sean Drynan, The Lost Piero. Daarvoor Hills, Lift Me Up en Brian Kearney en Ready and Led, Over and Over. Komen er veel poptracks aan. Maar hier is deze van Madea, Part of Me.

hoorde Ibiza Dream van Mauro Picotto en Giuseppe Ottaviani. Daarvoor Craig Connolly en Dani Sylvia, Something Real. En ook nog Bauhaus, I Wish You Were Mine. En dit is Liminal MX, Remember, in de Furco Remix.

Eindelijk bij Tiësto 58. Zojuist hoorde je met Eclair, Wish. Dat hoor André Zimmer, Hypnotizing. Dua Lied, Daniel Itchen en Allure Sweat. En ook nog Eben, Runaway. En dit is Cleopatra 2000 en Chain, Hard to Be Around.

David Rust, The Dome, daarvoor Nico, Illusion, Darren Lightforce, Join Me en Clouds, Sian. En de tijd is weer bijgevlogen. We zijn aan het einde van Prismatic van deze week. Laat me weten wat je aan de mix vond op mijn socials, @Tiësto. Of schrijf een comment bij de Prismatic video's op youtube.com/Tiësto. De laatste track is van Baus, Trying.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties. Ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Zomer op je radio. Armin van Buuren.

0: 8 bij 58, het laatste over Trance en Progressive. In deze uitzending nieuwe muziek van Grum, Kevin de Vries, Ilke Klein en mijn nieuwe track met Silver Panda. Straks in uur nummer 2 onze maandelijkse resident Ferry Corsten. Maar eerst echt hele waanzinnige track van John Grant. Die is volgens mij stiekem een beetje fan van Eric Prydz, dat kan je wel horen.
1: Klein
0: hoor je,
1: beetje.
0: Hoor je zeker ook in de volgende plaat. Dit is zijn nieuwe single Walk Away op Enhanced. Welkom bij een nieuwe State of Trance op 58.

0: Dit is een State of Trance. Draaide de nieuwe Kevin de Vries met Stilo en Ellie en Dani in the night op het Future Rave label van David Guetta en Morten. Daarvoor zat de nieuwe Ilke Klein en Leila Benitez, Beg You. Aflevering 1285 van de State of Trance. Meechatten, dat kan. We zijn zelfs in de nacht bereikbaar via discord.gg/Armin van Buren. En natuurlijk, de playlist staat elke week voor je klaar op de website stateoftrance.com. Bedankt ook voor alle leuke reacties op de vinylset van vorige week. Ik heb een als voorbereiding op mijn residency elke maandag in september, aanstaande september dus, een vinylset gedaan in The Universe. Dat was een hele bijzondere ervaring, omdat er, ja, er was geen publiek, maar ik stond wel in die prachtige dome, drone shots en alles. Ik kreeg hele leuke reacties op.
1: Ja, je moet sowieso de video even checken op YouTube.
0: Maar we hebben iets veel belangrijkers daarover te vertellen, namelijk met wie ik face-to-face ga staan.
1: Ja, dan moet je uitleggen. Dus natuurlijk face-to-face, je hebt back-to-back, dan ga je naast elkaar staan, zeg maar, op een DJ set.
0: Ja.
1: Face-to-face, dan zet je dus twee DJ sets tegenover elkaar. En dan moet je met handsignalen maar doorgeven hoe je, zeg maar, plaat aan elkaar gaat mixen.
0: Ja, nou, dat lukt eigenlijk altijd wel. Maar het is wel even spannend voor heel veel mensen die dat nog niet gedaan hebben.
1: Ja.
0: Ik heb een tijdje geleden natuurlijk met John Summit gedaan. Vorige week heb ik al aangekondigd dat ik dat met Eli Brown ga doen in The Universe op Ibiza. En nu mag ik ook aankondigen dat ik het ook ga doen met Hannah Lang, Funk Tribu en RG.
1: Yes.
0: Alle data en info vind je zoals altijd op mijn website arminvanburen.com. Straks nu nummer 2, Ferry Corsten. Maar eerst een hele mooie nieuwe versie van een plaat uit 2004 van George Hales. Autumn Falls, de Kiosta en Tolland remix.
2: 538.
3: 538.

0: Klaassen, zegt die naam je nog iets? De meeste mensen kennen hem als Barthez. Hij toen een enorme hit eind jaren 90 met On The Move en Infected. In 2005 bracht hij Playmo uit, het origineel van deze. En daar is een nieuwe versie van gemaakt door Schneider. En laat me je één ding vertellen. Mocht je een DJ-set moeten doen dit weekend, zet die track op je USB. Want het gaat helemaal los. Bart Klaassen en Playmo, de Schneider remix. Daarvoor Nicolaus en Peter Steele, Dunes of Light op Subculture. En een nieuwe van Giuseppe Ottaviani, Billy Gillies, Doves. Playlist staat altijd voor je klaar. Elke week op de website stateoftrance.com. Dan hebben we iets bijzonders. De State of Trance Space Cadets. Misschien heb je ze wel eens zien vliegen. Ja. Het is die bekende astronaut eigenlijk.
1: En ze zijn hier op de desk geland.
0: Ze zijn geland en er zijn er 250 van.
1: Ja.
0: En dat is een eenmalige oplage, mocht je daar meer over willen weten. Check even de State of Trance Instagram pagina. Dan verder met de muziek. Ram en Alex Morph maakten een aantal jaar geleden de waanzinnige track Grotesque. Het origineel heb ik toen destijds heel veel in mijn sets gedraaid. Dit is een nieuwe versie gemaakt door Steve DK. Die hoor je nu bij State of Trance op 538.

origineel komt uit 2000. Light Force, Join Me. Dit is een nieuwe versie gemaakt door Dare. En daarvoor is dat Lawton, oftewel het project van Ben Gold. Samen met Sasha Harland. Better Commit, goede plaat. Tijd voor de laatste plaat van dit eerste uur State of Trance. The Service for Dreamers, deze week aangevraagd door Giovanni Maria Marcillo uit Frankrijk. Lost in Space, mijn track met Jorn van

0: In 2021 vierden we 1000 afleveringen van dit radioprogramma. Daar deed ik toen een album voor, Forever A State Of Trance. Op dat album stond ook deze track, Lost In Space, samen met Jorn van Dijnhoven. Dat was de belangrijkste trance track van Giovanni uit Frankrijk. Stuurde een e-mail dat hij hem nog een keer wilde horen bij deze. Wil je een keer bij de opnames zijn van A State Of Trance? Dat kan studio.astateoftrance.com. Dit weekend ben ik druk aan het toeren. Morgen, zondag, sta ik op Ultra Europe in Split in Kroatië. Maandag ben ik in Les Différentes in Sud-Frans. La Porte Bacares. Dat is bij Perpignan in de buurt, toch? jij bent beter in Frans. Dus mag jij het.
1: Je uitspraak is weer fantastisch. Maar heel veel plezier daar. Succes.
0: Dankjewel. Blijf hier voor Ferry Korsten.
2: Nova.

0: Nieuws. 2 uur.
1: Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd een Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3 uur speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.
0: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.